0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's Top 800
2: van Nostalgie Plus.

Flight Commander B.R. Johnson on Mars Flight 247.

naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendro

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's Top 800
2: van Nostalgie Plus.

0: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal. Volg Nostalgie Plus ook op Facebook. Like onze pagina en ontdek alle primeurs over onze wedstrijden en programma's.
1: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's Top 800
2: van Nostalgie Plus.

0: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
1: Ja, ik bel rap de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 €. Aldi, altijd slim. Code
4: Yellow! Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
4: Info op telenet.be.
5: En wel, ik ga eens gaan kijken.
6: Hele goeie morgen, het weekend is weer voorbij gevlogen. En hopelijk was dat van jou even ontspannend. Als dat van mij, laten we er maar meteen goed invliegen op deze maandagochtend. En van harte welkom in de Good Morning Show. Your golden years, nostalgie plus. Het is 7 uur, Niers is er met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Nationale actiedag van de Socialistische Vakbond vandaag om te protesteren tegen de besparingen van de regering De Wever. Bij de spoorwegen rijden 3 op de 10 IC-treinen niet, net als de extra treinen tijdens de spitsuren. Je checkt dus beste reisplannen van de NMBS. Bij de lijnen MIVB rijdt maar de helft van de bussen, trams en metro's uit. In Brussel halen de stadsdienst het huisvuil niet op, net als in andere steden, zoals Gent bijvoorbeeld. Daarnaast geven in sommige scholen ook leerkrachten geen les. En bij de VRT staakt het personeel ook. Op de radio's hoor je enkel muziek en op televisie zie je archiefprogramma's en kortere journaals, maar wel geen dagelijkse kostblokken of thuis. De oppositiepartij vindt het absoluut niet kunnen dat premier De Wever zijn beleidsverklaring van morgen in de Kamer uitstelt, omdat er nog altijd geen akkoord is over de federale begroting. Onverantwoord, zeggen Groen en PvdA. De mensen willen zekerheid en bescherming. De gesprekken tussen de regeringspartijen zitten muurvast. Na een heel weekend vergaderen, struikelblok is en blijft de hervorming van de BTW. Premier De Wever moet nu het wantrouwen tussen de coalitiepartners herstellen, want een begroting met voorlopige 12e, waarbij de regering maar beperkt geld mag uitgeven, noemt De Wever een noodmaatregel die nu absoluut niet kan. In de hoogste voetbalklasse won KV Mechelen gisteravond voor het eerst. Het versloeg in een spektakelmatch in Truiden met 4-3. Door de zege klimt Mechelen van de laatste naar de 14e plaats in het klassement. Sint-Truiden blijft 12e. Nog gisteravond klopte Westerlo in eigen Kuipke Antwerp met maar liefst 5-1. Hij staat nu 6e in de stand, Antwerp pas 13e. En dat betekent crisis bij de oudste club van het land. En ik eindig met een leuk wist je datje. We gaven in onze supermarkten afgelopen jaar bijna 36 miljard euro uit. En mensen kopen vooral verse producten. 40% gaat naar vlees, vis, groente en fruit. Ook zuivelproducten scoren bijzonder goed. Komt vooral door de proteïnehype, net als koffie. Supermarkten zagen ook dat mensen opvallend minder uitgeven aan dierenverzorging. Zon en wolken. In de late namiddag neemt die bewolking nog toe. Vooral dan in het westen, maar blijft droog. Maxima rond 17, 18 graden. Morgen begint bewolkt met wat lichte regen. Daarna klaart het op vanaf het westen. En het is zeer zacht morgen tot 20, 22 graden. Woensdag afwisselend wolkenvelden en brede opklaringen. 15 tot 19 graden. En donderdag schijnt de zon volop bij 21 graden.
6: Er wordt gestaakt in ons land, je hoorde het net al van Bart. En dat laat zich toch wel al voelen in de ochtendspits. Ja, op dit ochtendelijke uur al 94 kilometer file in het totaal. Dit zijn de vertragingen van 10 minuten en meer. Op de binnenring rond Brussel komt er 3 kwartier bij. Van Wemmel tot Vilvoorde Koningsloo. Dat heeft te maken met een ongeval ter hoogte van Vilvoorde Koningsloo. Op D40 in Brussel 28 minuten trager van Erpenmeer tot Afrigem. Er ligt daar een obstakel op de weg. Op D313 Lumme Antwerpen 21 minuten erbij van Heer als West tot Antwerpen-Oost. Op D40 Brussel-Gent 16 minuten trager van Erpenmeerde tot Medelbeke. Ter hoogte van Medelbeke zitten we met een ongeval. Op D40 Luik-Brussel plus 15 minuten van Haasterode tot Berthem, ook een kwartier trager. Op D19 Breda-Antwerpen van Sint-Job in het Goor tot Kleine Bareel. 11 minuten erbij op de E19 Mechelen-Brussel van Zemst tot Machelen. Ook 11 minuten erbij op de E314 Lumme-Leuven van Aarschot tot Herent. En plus 11 minuten op de van Antwerpen richting Gent. Van Antwerpen-Noord tot Borgerhout moet je daar file rijden. Op de E429 door Niet-Brussel verlies je 10 minuten van Tubeke liever tot Nijverse Steenweg. Andere vertragingen op dit moment maximaal 9 minuten.
4: Good Morning Show
8: met Johan Henneman.

Een glimlach, dat doe je hier altijd bij Nostalgie Plus met Hughes Corporation vandaag. En Rock the Boat, 7 over 7. Dit is de Good Morning Show. Ik blijf bij jou tot 10 uur en je kent het recept, hè. Heerlijke classics, lekkere classics uit jouw golden years. Uit de 60s, 70s en 80s. Met de contours dadelijk. Eentje uit de jaren 60, maar ook een beetje uit de 80s. Dit is helemaal 80s, hè. Irene Cara.

0: De 80's Top 800, jouw feest van de 80's, komt alsmaar dichter en dichter. Volgende week is het zover. En de contours zullen daar misschien ook wel in staan, hè? Dankzij het feit dat dit nummer uit de jaren 60 in de hitparade stond in 1987. Deze Do You Love Me? Het is 13 over 7. Elton John die staat klaar. Maar Erwin die is sneller. Dat is onze weer van Erwin. Goedemorgen.
1: Helaba, goedemorgen, dag Johan.
0: Hoe was jouw weekend?
1: Goed, een rustig weekend, wat gerust, wat op adem gekomen. Ja. En toch een beetje geprofiteerd van het al bij al degelijke weer.
0: Ja, ik ben gisteren ook gaan wandelen aan zee en het was inderdaad wel... Ja, het viel goed mee. Maar of het vandaag zo goed mee valt, vraag ik mij dan af nu.
1: Valt mee, absoluut. De dag start in elk geval overal droog met afwisselend zon en wolken. Lokaal komt een mistbank voor, maar dat grijs wordt snel opgeruimd. En dan krijgen we meer en meer de zon te zien. En het wordt ook wat warmer in vergelijking met afgelopen weekend. Want dat was toch wat aan de frisse kant. Maar kijk, vanmiddag stijgen die temperaturen tot 17 graden. Later vanavond en vannacht komt een warmtefront dichterbij. En de bewolking neemt dan toe en valt er wat lichte regen of motregen. Maar ik wil wel benadrukken dat het om erg weinig neerslag gaat. Amper te meten, die neerslag. Dus geen reden tot klagen.
0: Warmte fronten, daar hou ik wel van, als die dichterbij komen.
1: Ja, want dat is de voorste begrenzing van een portie warme lucht waar we dan morgen in terechtkomen. Het wordt wel vaak grijs, want dat warmtefront levert veel wolken. En bij tussenpozen kan er misschien ook een beetje motregen vallen of een enkele bui. Maar ondanks al dat grijs, zitten we dus wel in zachte lucht. Morgen 19, lokaal misschien al 20 graden. Maar het is echt uitkijken, Johan, naar woensdag en donderdag. Dat worden twee dagen met redelijk wat zon. Zeker op donderdag. Hè. Die t-shirts en korte broeken die kunnen gewoon terug uit de kast. Het is niet te geloven, maar woensdag gaan we richting 19 graden. Donderdag is zelfs 22 graden mogelijk. Ja, dat is toch echt iets om naar uit te kijken. Hè.
0: Ja, daar is dat na zomertje weer. Voilà, kijk eens aan.
1: Voilà.
0: Oké. Erwin, ik hoor jou morgenochtend terug. Tot dan, hè.
1: Tot dan.

0: Het is een van die nummers waarvan de videoclip op mijn netvlies is gebrand. Met die jonge dame erin. Die eigenlijk een grenswacht is. Ergens in het oosten van Europa tijdens de Koude Oorlog. En ze had ook een naam, Nikita, maar eigenlijk heette ze Anja. En ze heeft daarna ook nog een plaatje gemaakt met natuurlijke toezicht en de goedkeuring van Elton John. Het is 7:59. Fijn dat je luistert naar de Good Morning Show bij Nostalgie Plus. Love komt eraan met You're the Greatest Lover.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Imos Koopman!
3: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
4: Ontbijt op bed gelijk een koning.
3: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
4: King size.
3: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
5: I can help.
2: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand. 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.

Ik kies op deze maandagmorgen voor heel veel vrolijkheid aan de ontbijttafel. Niet te veel in de ogen wrijven, niet te veel met dat lepeltje in de koffie roeren. Gewoon genieten van de muziek bij Nostalgie Plus. Er zijn vandaag minder treinen, er zijn minder trams, minder bussen en meer auto's en meer fietsen. Het is staking, houd daar dus rekening mee als je op tijd op werk moet zijn. Pat Benatar, 80's, ja.

0: Classics uit jouw golden years. En dan heb ik het door de muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Die classics waar je het heel erg warm van krijgt. Letterlijk en figuurlijk. Pointer Sisters is er zo in met Fire. Die komt eraan na Maneater van Daryl Hall en John Oates. Het is intussen 7:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Bart.
1: Goedemorgen. Nationale actiedag tegen de besparingen van de regering De Wever, georganiseerd door de Socialistische Vakbond. Zowel bij de spoorwegen, de lijn als de MIVB is er hinder. Check dus best de apps en de sites waar er minder treinen, bussen, trams en metro's rijden. Ook bij de VRT staakt het personeel. Op de radio hoor je alleen maar muziek. En op televisie zie je enkel archiefprogramma's en kortere journaals. We gaven in onze supermarkten afgelopen jaar bijna 36 miljard euro uit. En mensen kopen vooral verse producten. 40% gaat naar vlees, vis, groente en fruit. Ook zuivelproducten scoren bijzonder goed. Komt vooral door de proteïne-hype, net als koffie. Supermarkten zagen ook dat mensen opvallend minder uitgeven aan dierenverzorging. En koning Filip en koningin Mathilde zitten in Kazachstan voor het eerste staatsbezoek ooit van een Europees koningspaar. Ze verblijven er 3 dagen. Kazachstan is strategisch belangrijk voor ons land, want we halen er onder meer onze energie en grondstoffen. Straks is er een officiële welkomstceremonie in Kazachstan in het paleis van de president. Vanavond is er dan het traditionele staatsdiner. Zon en wolken en in de late namiddag neemt die bewolking nog meer toe, vooral dan in het westen, maximaal rond 17, 18 graden. Morgen begint bewolkt met wat lichte regen, daarna klaart het op vanaf het westen en het is zeer zacht morgen tot 20, 22 graden.
2: Brussels grondwitloof. Elke dag lekker, elke dag gezond. Met passie geteeld in volle grond. Ontdek het op grondwitloof.be.
0: Vanochtend moet je iets minder rekenen op het openbaar vervoer om op school of op het werk te raken. Daarom nu al lange files, 141 kilometer files staat er op dit moment. Dit zijn de vertragingen van een kwartier en meer op D40 Brussel-Gent. Plus een uur en een kwartier van Erpenmeren tot Merelbeke. Op de Brusselse binnenring een uur trager van Groot-Bijgaarde dan Zuidlaan tot Grimbergen. Op D40 Luik-Brussel 50 minuten extra van Haasterode tot Sint-Stevens-Woluwe. Daar gebeurde een ongeval. Op D313 Lumme-Antwerpen 25 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op D19 Breda-Antwerpen 23 minuten erbij van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. 20 minuten trager op D19 Mechelen-Brussel van Zemst tot Mechelen en plus 17 minuten op de E429 Doornik-Brussel van Tubeke tot aan de ring rond Brussel. Op D17 Sint-Niklaas-Antwerpen komt er een kwartier bij van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op D40 en Brussel ook een kwartier trager van Erpenmeren tot Afligem. En op de E314 Lumme Leuven tel je er ook een kwartier bij. Van Aarschot tot Wilselen. Andere vertragingen, maximum 13 minuten.
3: Good Morning Show.
4: Met Johan Henneman.

0: zijn toch kille avonden in oktober soms, hè? Ik ken heel veel mensen die dat op een haard hebben aangestoken. Centrale verwarming, een klein bijverwarmingetje en een extra deken. Maar vandaag zal het niet nodig zijn, heb ik begrepen van onze weerman. En jij ook daar straks hier in de Good Morning Show, 7:50. Goedemorgen. Ik heb de Beatles klaarstaan en Bon Jovi. Dat gaat stevig zijn.
1: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
2: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de Knaldi-prijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
5: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

luchtgitaar spelen onder de douche. This is an idea. En het kan perfect met deze Bon Jovi. Ook een van die fantastische nummers waarvoor je zeker moet stemmen. Voor onze 80's Top 800 van volgende week. Jouw feest van de 80's. En daarvoor moet je zijn bij nostalgie.plus, onze website. Dit hier zijn de Beatles met Strawberry Fields Forever. Goedemorgen, het is 7:45. Laat dat smaken, die jaar bij je.

Een nummer met veel mysterie. Een nummer dat heel spannend klinkt. Dat is de hit van Quest Jones uit 81. I've seen that face before, maar eerst de krantentitels. Wat staat er zoal op de voorpagina van de Vlaamse kranten op deze maandagochtend? Op deze 12e oktober. En alle kranten hebben het natuurlijk over het begrotingsprobleem. In Nieuwsblad wordt dat De Wever stelt harde deadline voor begroting. Als er volgende maand geen is, dan gaat hij naar de koning. Totale impasse, titelt het laatste nieuws. MR houdt zo de regering in wurggreep. Morgen geen State of the Union, dat is het gevolg. De morgen dan, begroting zit muurvast. Geen State of the Union in Gazet van Antwerpen. De Wever stelt harde deadline voor begroting. En het Belang van Limburg heeft het ook daarover. Na een weekend non is De Wever duidelijk. Er komt geen noodbegroting. De andere titels op de voorpagina's. Belgen spenderen 35,7 miljard euro in supermarkten, schrijft het Nieuwsblad. En dat is toch wel behoorlijk wat geld, hè? En duizenden extra klimaatbetogers door hete zomer. 60.000 deelnemers, stelt de organisatie. In het laatste nieuws, zo kan het ook. 45.000 mensen vreedzaam op straat voor het klimaat. 60.000 volgens de organisatie. Een kerstverse mama van 18 sterft bij crash van materniteit op weg naar huis. De standaard deel dan. België telt nu meer mensen met een leefloon dan werklozen. En tienduizenden betogers eisen ambitieuzer klimaatbeleid. De politiek maakt me moedeloos, staat er tussen haakjes bij. En dan komt er ook een nieuwe banaan. Dat heb je goed begrepen. Een nieuwe banaan die niet bruin wordt. Genetische manipulatie heet dat dan. De CRISPR-banaan. Het ding heeft ook al een naam. Na hete zomercomeback van de klimaatmars. We voelen de gevolgen van de klimaatverandering. Overal toch gebeurt er niets, is de vaststelling. En steeds meer Oekraïners lijden aan dronefobie. Je kunt nooit gaan slapen met de zekerheid dat je weer wakker zult worden. De titels in Gazet van Antwerpen. Deftig eten, propere cellen, maar oh zo vervelend. Het gaat over een reporter die zich laat opsluiten in een nieuwe Antwerpse gevangenis. En wat als Fietsbrug er niet komt? Er is geen alternatief. Het gaat over de Fietsbrug, over de Schelde in het kader van Oosterweel, die toch een tikkeltje duurder uitvalt dan gepland. Belang van Limburg heeft het ook nog over belastingen. Zelfs de supermarkt, andere gemeenten vier keer meer belastingen. Unizo Limburg maakte een studie in de belastingdruk voor ondernemers per gemeente. Verschilt daar sterk. En veel belangstelling voor de plek waar Freddy Orion nu woont. En dat gaat over het openbare psychiatrisch zorgcentrum in Rekem. Dat zijn ze, de krantentitels op deze maandagochtend.

0: Natuurlijk zijn jouw muzikale helden uit de 80's van de partij. Jouw feest van de 80's vanaf volgende maandag. De 80's Top 800. Een paar leuke stemtips. Wat dacht je van My Goldfield? Wat dacht je van Madonna? Wat dacht je van Frank Boeijengroep? Je hoort ze nog allemaal voor 8:30.
1: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
2: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
3: Maar alleen nee, mama.
1: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
4: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
5: CCR.
6: Staat erin.
5: ABBA.
6: Uiteraard.
5: Culture Club.
6: Zeker weten.
5: Shirley Bassey. Elton John.
6: Ze staan allemaal in het boek.
5: 100% Follet.
6: Unieke verhalen bij favoriete liedjes en artiesten, bekende en vergeten parels.
5: 100% Follet, het boek. Met handige QR-codes. Nu verkrijgbaar in elke boekhandel.

0: Plezier. Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakker Haarden in Heist-Woudenberg en Schilder. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
1: Wat hoor ik daar allemaal? Maandag blues. Is dat nu weer voor een woord? Maandag blues. Ken ik niet. Kennen we niet bij Nostalgie Plus. En met Cheap Trick dadelijk en I Want You To Want Me krijgt dat woord al zeker geen kans. Your golden years. Nostalgie Plus. Het nieuws van 8 uur krijg je uiteraard van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nationale actiedag tegen de besparingen van de regering De Wever, georganiseerd door de Socialistische Vakbond. Maar die vindt ook dat mensen die werken bij openbare diensten te weinig verdienen. Zowel bij de spoorwegen, de lijn als MIVB is er dus hinder vanmorgen. Check je best ook de apps en de sites waar er minder treinen, bussen, trams en metro's rijden. In Brussel bijvoorbeeld halen de stadsdiensten ook het huisvuil niet op. Net als in andere steden zoals Gent. Daarnaast geven in sommige scholen leerkrachten geen les. Ook bij de VRT staakt het personeel. Op de radio's hoor je alleen maar muziek. En op televisie zie je enkel archiefprogramma's en kortere journaals. De oppositiepartijen vinden het absoluut niet kunnen dat premier De Wever zijn beleidsverklaring van morgen in de Kamer uitstelt, omdat er nog altijd geen akkoord is over de federale begroting. En dat is onverantwoord, zeggen Groen en PvdA. De mensen willen zekerheid en bescherming. De gesprekken tussen de regeringspartijen zitten muurvast na een heel weekend vergaderen. Struikelblok is en blijft de hervorming van de BTW. Premier De Wever moet nu het wantrouwen tussen de coalitiepartners herstellen, want een begroting met voorlopige 12e, waarbij de regering maar beperkt geld kan uitgeven, noemt De Wever een noodmaatregel die nu absoluut niet kan. En in de hoogste voetbalklasse won KV Mechelen gisteravond voor het eerst. Het versloeg in een spektakelmatch Sint-Truiden met 4-3. Door die zege klimt KV Mechelen van de laatste naar de 14e plaats in dat klassement. Sint-Truiden blijft 12e. Nog gisteravond klopte Westerlo in eigen Kuipkum Antwerp met maar liefst 5-1. Er staat nu 6e in de stand, Antwerp pas 13e. En dat betekent crisis bij de oudste club van het land. Zon en wolken en in de late namiddag neemt die bewolking wel nog een beetje toe, vooral dan in het westen, maxima rond 17, 18 graden. Morgen begint bewolkt met wat lichte regen, daarna klaart het op vanaf het westen en het is zeer zacht morgen tot 20, 22 graden. Woensdag dan afwisselend wolkenvelden en brede opklaringen, 15 tot 19 graden. En donderdag schijnt de zon volop bij 21 graden.
1: File, druk, druk, druk. Dat zijn de woordjes van vanochtend. 210 kilometer meldt Flitsmeister. En ze hebben dat allemaal geteld. Op de E313 Lumme Antwerpen verlies je op dit moment 1:40 van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de E40 Brussel-Gent gebeurde een ongeval ter hoogte van Merelbeke. Daardoor verlies je op dit moment vanaf Aalst zo'n uur en even tellen, anderhalf uur, meer dan anderhalf uur. Nu de 40 minuten. Op de E403 Wevelgem-Brugge gebeurde ook een ongeval ter hoogte van Torhout, 50 minuten trager vanaf Roeselare-Beveren. Op de binnenring rond Brussel 46 minuten erbij vanaf Dilbeek tot Strombeek op de E19 Mechelen-Brussel 34 minuten erbij van Zems tot Machelen op de E40 Luik-Brussel 34 minuten trager van Haasterode tot Sint-Stevens-Woluwe een half uur extra op de E17 Sint-Niklaas-Gent van Lokeren tot Beervelde komt door een ongeval ter hoogte van Beervelde op de E19 Breda-Antwerpen ook een half uur trager van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de buitenring rond Brussel plus 30 minuten van Mont-Saint-Jean tot Wederik in de Dreef en door een ongeval ter hoogte van Vilvoorde-Koningsstel komt er 26 minuten bij op de Brusselse binnenring. Andere vertragingen lopen op dit moment op tot 23 minuten. Dus als je ergens anders in de file staat, dan sta je daar stil tussen de 3 en de 23 minuten dus.
3: Good Morning Show
4: met Johan Henneman.
5: Nostalgie Plus. I want you to want me.

En zo wordt je autorit op deze maandagochtend een stuk plezanter dankzij Cheap Trick. And I want you to want me. Welkom in de Good Morning Show bij Nostalgie Plus met jouw hits uit jouw golden years. De 60s, de 70s en de 80s. Darling the Archies. Dat 60s, maar even de 80s. Dus.

0: De jaren 80 zijn niet zomaar de jaren 80 hier bij Nostalgie Plus. Het zijn jouw 80's. Het is jouw feest van de 80's. En ik heb een mooie tune klaarstaan uit een hele bekende soundtrack. En ik zou graag willen weten of jij die ook herkent. Dus nog even geduld en dan kan je meedoen. Het is 7:15. Goedemorgen. Leeftijd zit tussen je oren. Echt waar. Ze is 68 nu en toen was ze 26.
1: Come on, come on.
0: En al een wereldster. Madonna, Into the Groove.

0: natuurlijk is dat plezant om ze terug te horen. En ik vind ze nog altijd heel erg leuk. Hè? Fantastisch zelfs, die hits van Madonna uit de 80's. En nog altijd huppelt ze rond in de hitlijsten. Alan Foley met We Belong to the Night. En alle opgaven voor vandaag van de tune, van de soundtrack, waaruit ik die ga laten horen. Misschien herken je hem wel.
1: Vandaag in de Ardennen Weekend groepschat.
2: Liedermannetjes, opa deelt een foto en neemt zijn e-bike mee.
3: Oh.
2: En zijn visgrief.
3: Ah.
2: Waterskies.
3: Plezant.
2: Een pizzaoven.
3: Allee.
2: Oeh, oula, en zijn nieuwe vriendin.
4: Hé, wat? Laat zien.
1: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
2: Oh, ik wil ook mijn pensioen.
1: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
5: Liantis. Zeg, ik ben niet mee met onze...
6: Jullie cafetariaplan?
5: Ja.
6: We bekijken het even samen.
1: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
7: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
8: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
7: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
9: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
10: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
11: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Tijd om het binnen gezellig te maken.
13: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
12: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
13: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
12: Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
14: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Rijnaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
15: Het is Wijnwonen met Bruinzeels Vochten.
14: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
16: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Een van die 80s classics. Nou, het was wel eind jaren 70, begin jaren 80. Maar gemakkelijkheidshalve voer ik hem in bij de jaren 80. Je blijft ervoor aan je radio plakken. Alan Foley. Inderdaad, We Belong to the Night.
1: Jouw feest van de 80s.
0: Het is 3 voor half 9. Eens kijken of het allemaal goed is met je geheugen. Of je nog weet uit welke film dit komt. Het is heel bekend hoor. Luister maar.

dit een belletje rinkelen? Is zeker een van die films die je bent gaan bekijken in de 80's. Uit welke film komt dit? En wat weet je er nog over? Je kan mij sturen via ons WhatsApp-nummer 0477 900 800. 0477 900 800.

0: maakt het niet makkelijk op deze maandagmorgen. Want ik heb nog geen goede oplossing. Uit welke film kwam die tune van net? Nee, niet uit Star Wars, maar het heeft met de ruimte te maken. Dat is de tip die ik erbij voeg. 0477-900-800. Daar kan je je antwoord kwijt. Een mooi verhaal, dat wil ik je ook vertellen op deze maandagmorgen. Een mooi verhaal van Michel Fugain in de Big Bazaar. Na Ketje Gugu, dat is die groep rond Limaal Too Shy. Na de hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen. Krijgen voor het eerst meer mensen een leefloon van het OCMW dan werklozen die een uitkering krijgen? Dat analyseert de Standaard. Komt natuurlijk omdat de regering de werkloosheidsuitkering beperkte tot maximaal 2 jaar. Sinds januari verloren ruim 130.000 mensen hun uitkering. Omgekeerd kregen bijna 60.000 mensen extra een leefloon van het OCMW, iets minder dan de helft, ruilt dus zijn geschrapte uitkering in voor een leefloon. We hadden met z'n allen nog nooit zoveel vakantiedagen over zo laat op het jaar. Dat berekende HR-bedrijf Acerta. We nemen jaar na jaar minder vakantie in de zomermaanden juli en augustus en meer erna. En hoe vaker we dat doen, hoe vaker ook bedrijven in het najaar en in de kerstvakantie in de problemen komen. Omdat dan iedereen verlof wil nemen. En koning Filip en koningin Mathilde zitten in Kazachstan voor het eerste staatsbezoek ooit van een Europees koningspaar. Ze verblijven er 3 dagen. Kazachstan is strategisch belangrijk voor ons land, want we halen er onder meer onze energie en grondstoffen. Straks verwelkomt de Kazachse president Filip en Mathilde officieel in zijn paleis. En vanavond voetjes onder tafel voor het traditionele staatsdiner. Zon en wolken en in de late namiddag neemt de bewolking nog een beetje toe, vooral dan in het westen, maximaal rond 17, 18 graden. Morgen begint bewolkt met wat lichte regen, daarna klaart het op vanaf het westen en het is zeer zacht morgen tot 20, 22 graden.
2: Brussels grondwitloof smaakt altijd met hesp en kaas, gestoofd of rauw. Ontdek het op grondwitloof.be.
0: Ook een druk, 222 kilometer file, meldt Frits Meister. Dit zijn de vertragingen van een half uur en meer op de E313 Lumme-Antwerpen verlies je 2 uur en 20 minuten. Van Herentals West tot Wommelgem. Op de E314 Lumme-Genk is er een ongeval gebeurd. De hoogte van Park Midden-Limburg, daardoor komt er 50 minuten bij vanaf Zolder. Op de E403 Wevelgem-Brugge ook 50 minuten trager. Van Roeselare-Izegem tot Torhout, daar gebeurde een ongeval. Op de E40 Brussel-Gent 50 minuten trager. Van Aalst tot Wetteren. Op de binnenring rond Brussel 34 minuten extra van Wemmel tot Machelen-Wolen aan. Op de E34 Turnhout-Rans verlies je 32 minuten van Zoersel tot Ranst, 31 minuten trager. Op de E19 Mechelen-Brussel van Mechelen-Zuid tot Machelen. Op de E19 Breda-Antwerpen verlies je een half uur van Brecht tot Antwerpen-Noord. En ook een half uur trager op de Brusselse buitenring van Mont-Saint-Jean tot wel Riekendedreef. 27 minuten mag je daarbij tellen op de E17 Sint-Niklaas-Gent. Dat komt door een ongeval ter hoogte van Beervelde. Er staat daar een file vanaf Lokeren. En andere vertragingen liggen tussen de 3 en hou je vast, heel erg veel vertraging. En de 25 minuten.
3: Good Morning Show met Johan Henneman.
0: Veel moed in de file, veel moed onderweg. En zet een goede klassiek op. En daar zorg ik voor, hoor. Met deze Ketje Koekoe.

0: Je luistert naar de Good Morning Show bij Nostalgie Plus met een dikke vette plus dankzij Michel Fiquin en de Big Bazaar en in Belle Histoire. En dankzij Elvis en Jailhouse Rock komt er dadelijk aan.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag 19 oktober
1: naar de 80's top 800
3: van Nostalgie Plus.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo bestelde Ahmed bij de bakker
8: 12 broden, terwijl ik 2 broden bedoelde. We hadden brood voor een maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mij spreekkracht.
7: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
9: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be.
10: Renault.

0: Mocht je er nog aan twijfelen, Elvis die woont hier, hè? In een kamertje. Net boven de studio. Elvis en Angela als rock. Het is 9:15. We gaan coveren.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Een tip voor de 80's top 800. Voor jouw feest van de 80's. Maandag begint die 80's top 800. En stemmen kan via nostalgie.plus. En misschien gaat je stem wel naar een hele leuke cover. Die een hit was in 1980. En de groep haalde de Monsters in 1967 bij een groep die geboren werd op Jamaica. Dat hoor je er een beetje aan de ska. En ik heb het over deze hit.

Aragon, zo heten ze. En The Tide is High. En dat was in 1980 opnieuw een hit. Toen Debbie Harry naar Londen trok en terugkwam met een bandje. En daarop stond dat singeltje van The Paragons. The Tide is High, dacht ze. Daar moet ik wat mee doen. Liet het horen aan haar partner in crime, zal ik het maar zeggen, Christine. En dacht, ja, dat nemen we wel op. Hebben ze gedaan. En het werd een hele dikke hit. En jij kan erop stemmen op nostalgie.plus.

6 voor 9. Heb ik je zacht genoeg het bed uitgehaald? Zacht en sterk tegelijkertijd. Je moet ook nog wakker worden, hè? Deed ik Nice and Slow mag ik open in de Good Morning Show. Samen met Jesse Green. Straks om 9 uur nog meer Good Morning Show. En daarna Leen met Vrouwentongen, Leen de Marais. En dan Michel Follet. Michel Follet met 100% Follet. Met heerlijke muziek, met een eigenzinnige keuze uit jouw golden years, uit de muziek van de jaren 60, 70 en 80. En daar hoort vanaf nu ook een boek bij. En dat heet heel toepasselijk 100% Follet. We gaan het niet verder zoeken en ook niet moeilijker maken. En daarin kom je van alles te weten over nummers die Michel zijn bijgebleven. Artiesten die hem geamuseerd hebben, die hem ontroerd hebben. Denk ik bijvoorbeeld aan ABBA. Aan Johan Vermina, aan Hans de Boy, aan Mike and the Mechanics. Maar ook aan Münchener Freiheit en Split Ends. Toch dingen die misschien iets minder bekend klinken, maar toch wel heel erg bekend zijn. Dat is deel 1 van het boek, want het bestaat uit 2 delen. In het tweede deel kan je kennis maken met unieke liedjes die maandenlang of juist heel erg kort in hitparade hebben gestaan. En bij de liedje staat er ook een QR-code waarmee je je muzikale geheugen kan opfrissen. 100% Follet ligt nu te koop in de boekenwinkel. En op het internet ga je hem natuurlijk ook vinden. 100% Follet, ook in radiovorm verkrijgbaar naast het boek vanmiddag vanaf 12 uur. Michel is een bezige bij. Ja, dat weet je misschien al langer, maar ik weet het nog veel langer. En die houdt van muziek. Je kan hem vanmiddag weer horen om 12 uur. En wij houden van Chris de Burke, The Lady in Red.

0: Een van de meest romantische platen uit de 80's. Heb je misschien wel heel romantische herinneringen aan? Zou dat niet kunnen? Chris de Burgh. En The Lady in Red. Iemand die ook hele knappe platen maakte. In de 80's en ook in de 70's is Jeff Lynne samen met zijn groot orkest Living Things staat klaar voor dat nieuws.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
2: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Kop
4: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
5: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
4: is wie er mag rijden. Yes, munt.
5: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
6: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
7: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
6: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
7: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
6: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
7: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
9: Even een bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met even blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
10: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
9: Evengem, als u houdt ge de kerk in de midden. Absoluut een zonde weer.
11: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
12: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: Het wordt een meer dan behoorlijke maandag. Daarover had onze weerman Erwin het iets over 7 uur. Ja, er zal zon zijn. Er is nu al zon te zien. Er komen wel wat wolken. En het kan regenen tegen de avond. Maar voor de rest overwegend droog en 17 graden misschien. Als dat geen leuk nieuws is. Nieuws krijg je het andere nieuws met Bart van Langenhoven.
13: Goedemorgen. Chaotische ochtendspits door ongevallen. Er staat nu nog altijd meer dan 200 kilometer file. Vooral richting Antwerpen. Op de E313 tussen Maashoven en Antwerpen-Oost verlies je bijna anderhalf uur door een ongeval. Op de E314 van Lummen naar Genk ook al een uur door eenzelfde ongeval. En op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord verlies je ruim drie kwartier. Het Vlaams Verkeerscentrum ziet dat opvallend meer mensen met de stakingsdag het zekere voor het onzekere namen en met de auto naar het werk of hun afspraak rijden. Er krijgen voor het eerst meer mensen een leefloon van het OCMW dan werklozen die een uitkering krijgen. Dat analyseerde De Standaard. Komt natuurlijk omdat de regering de werkloosheidsuitkering beperkt in de tijd tot maximaal 2 jaar. Sinds het begin dit jaar verloren ruim 130.000 mensen een uitkering. Een enorme besparing voor de schatkist. De regering wil via die verstrenging bijna 2 miljard euro uitsparen. Omgekeerd kregen sinds januari bijna 60.000 mensen extra een leefloon van het OCMW. Iets minder dan de helft ruilt tussen een geschrapte uitkering in voor dat leefloon. Dat zijn er meer dan verwacht. En we hadden met z'n allen nog nooit zoveel vakantiedagen over zo laat op het jaar. Dat berekende HR-bedrijf Acerta. We nemen jaar na jaar minder vakantie in de zomermaanden juli en augustus en meer erna. En hoe vaker we dat doen, hoe vaker bedrijven in het najaar en in de kerstvakantie in de problemen komen, omdat dan iedereen verlof wil nemen. Het zijn de 35 tot 49-jarigen die dikwijls vasthangen aan die schoolvakanties van de kinderen en dus het vaakst een verlof opnemen in de grote vakantie. Zon en wolken en in de late namiddag neemt de bewolking nog toe. Vooral dan in het westen, maximaal rond 17, 18 graden. Morgen begint bewolkt met wat lichte regen. Daarna klaart het op vanaf het westen en het is zeer zacht tot 20, 22 graden. Woensdag afwisselend wolkenvelden en brede opklaringen bij 15 tot 19 graden. Donderdag zonnig bij 21 graden.
0: Een drukke ochtendspits, 162 kilometer file nog. Het is dus al aan het verbeteren. Op de E314 Lummegenk verlies je een uur en 40 minuten. Van Zolder tot Park Minder-Limburg komt door een ongeval daar. Op de E34 Twin houdt Ranst een half uur erbij. Van Soersel tot Ranst ook een half uur extra. Op de binnenring rond Brussel, van Wemmel tot Vilvoorde Koningslo. Op de E313 Lummen-Antwerpen verlies je een half uur van Herentals-West tot Ranst. En 26 minuten trager door een ongeval ter hoogte van Machelen. Op de E19 Mechelen-Brussel file vanaf Zemst. Op de E19 Breda-Antwerpen plus 25 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. 21 minuten extra op de N16 Willebroek-Mechelen van Tissel tot Mechelen-Noord. Je mag er 21 minuten bij rekenen op de buitenring rond Brussel van Brein-Lalleud tot Wellerik in de Dreef. En plus 20 minuten op de E40 Luik-Brussel van Berthem tot Sint-Stevens-Woluwe. Er staan nog meer files en daarin verlies je tussen de 3 en de 18 minuten. Dat is maximum.
3: Good Morning Show
14: met Johan Henneman.

0: Het leeft en je zit in je radio. Bij Nostalgie Plus. In de Good Morning Show. Living Thing van Electric Light Orchestra. Het is 9 over 9.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Ik heb daar straks al een stukje laten horen uit de soundtrack van een film. Het is een film uit de jaren 80. En ik heb nog geen goede oplossing gekregen. Er zijn heel veel mensen die denken aan Star Wars. Had gekund, maar het heeft niks met Star Wars te maken. Maar niet echt, nee. Het speelt zich wel af, ja. Een beetje in de ruimte, maar ook weer niet helemaal. Hier komt hij nog eens een keertje. Luister goed.

Weet je het? Heb je plots iets van, aha, maar dat ken ik? Laat het mij weten. 0477-900-800. Stuur dus een berichtje naar ons WhatsApp-nummer. Het WhatsApp-nummer van Nostalgie Plus en van de Good Morning Show. 0477-900-800. Level 42.

een echte hersenbreker, die tune, hè? Nee, het is ook Monk en Mindy niet. Nee. Het is een film. Komt uit een film. 0477-900-800. Als je weet uit welke film die tune, uit welke soundtrack die komt, dan hoor ik het graag via ons WhatsApp-nummer 0477-900-800. Naar dat nummer kan je sturen. George Michael, oh ja, die startte zijn solo-carrière. Een vliegende start nam die in de 80's met onder andere Faith.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Ik heb heel veel platen uit de jaren 80, LP's, CD's en singeltjes. En daar zitten er toch wel een heleboel in van Billy Joel. Ik ga straks eentje van die plaatjes draaien. Eentje, maar wat voor een. Na Maxine Nightingale. Die komt er zo wel aan met Right Back Where We Started From.
1: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn twee pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
1: De U10 SK Stormvogels groepschat.
3: Hier, opstelling tegen de Eagles straks. Hakim vooraan, Thibaut, Brent, Louise in het midden en achteraan Lucas en Sien.
4: Zonder Lucas dan, de zak met ballen moet nog mee.
3: Niet nodig, coach, nog plaatsen in de koffer, uitroepteken.
1: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer. Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf 30.490 euro. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van 1.500 euro. Info op volkswagen.be.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Imoscoopman!
7: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
8: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
7: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
9: Wij zijn tevreden over uw werk.
10: Maar?
9: Nee, geen maar.
10: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?

0: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de Oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
1: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.

Als je die namen hoort, Hitler Mussolini, dan denk je waarschijnlijk aan de geschiedenisboekjes. Dat klopt. Niet zo'n populaire naam, dat is intussen wel duidelijk. Hoewel, in Peru is er een burgemeester verkozen. Hij is 45 jaar en zijn naam is Hitler Mussolini. Ja, echt waar, Hitler Mussolini. En ja, dat is een bijzondere combinatie, denk je dan. Veel inwoners hebben hem op hem gestemd. Hij is daar mega populair in dat kleine district waar hij verkozen is. Maar daar hangt niks negatief rond die naam, want in Peru is dat een doodnormale naam. Er zijn wel meer kinderen en mensen die Hitler noemen. Hitler Mussolini dus, verkozen tot burgemeester in Peru. Ja, het kan daar gebeuren. Er is trouwens nog iemand die daar rondloopt met een hele bijzondere naam. Een profvoetballer nog wel, Osama Bin Laden. Echt waar. Bin Laden wel, hè? Niet Bin Laden. Osama Bin Laden. Het kan daar allemaal zo op een andere plek in de wereld. Ik had jou trouwens een geweldige classic beloofd van Billy Joel. En beloofd is beloofd, maakt schuld, beloften en zo, hè? Dat weet je, hè? 3 voor 9:30, hier is Tell Her About It.

0: Zou je dat vertellen? Dat hij af en toe een kaarsje voor haar brandt en een wens doet. Een liefdeswens. Maar ja, je moet het vertellen. Tell her about it. Van Billy Joel. En over dat schietgebedje heeft Aretha Franklin het dadelijk. En dan ook een hele mooie plaat. Vol met piano. Van Bruce Hornsby and the Range. 112 kilometer file. Ja, het is echt aan het beteren hoor. Op de E314 Lummegenk verlies je nog drie kwartier. Van Zolder tot Park Midden-Limburg. Op de binnenring rond Brussel een half uur trager. Van Bemmel tot Machelen-Woluwelaan. Op de binnenring rond Brussel verlies je ook nog eens 23 minuten. Van de bocht van Vorst tot Dilbeek. Op de E40 Luik-Brussel-Blus. 19 minuten van Berchem tot Sint-Stevens-Woluwe. 17 minuten erbij op de E19 Breda-Antwerpen. Van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Het gaat ook trager op de E19 Mechelen. Brussel van Zemst tot Machelen plus een kwartier. Ook een kwartier erbij op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen van Haasdonk tot Antwerpen-West en plus 15 minuten op de Antwerpse ring richting Gent. Van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Andere vertragingen maximum 11 minuten.
1: De Good Morning Show
2: met Johan Henneman.

0: Je komt zo dadelijk meer te weten over die tune die je kan laten horen in de Good Morning Show. Uit welke film komt die? Want we hebben toch een paar goede oplossingen gehad. Na Anita Ward, I Ring My Bell, die staat nog op het programma. En Status Quo met Daan Daan. It's a
1: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
2: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Een meer dan warme welkom heet dat dan. En niet aan woord bij Nostalgie Plus. Met a ring my bell. En we gaan eens kijken.
1: Jouw feest van de 80's.
0: In jouw feest van de 80's. Hoe het zit met die tune die ik laten horen heb. En die klonk zo.

0: Goedemorgen, Louisa.
1: Goedemorgen, Johan.
0: Louisa, je woont in Eerenbodegem en je wist het niet zeker, want je hebt er een vraagteken bij gezet, maar je weet het eigenlijk wel, hè? Uit welke film komt het?
1: Ja, E.T. Ja.
0: Ja, het is inderdaad E.T. John Williams die componeerde de muziek, maar die heeft dat wel voor meer dingen gedaan. Vandaar dat het soms een beetje verwarrend was en waar mensen aan andere films aan denken. Maar Mok en Mindy was het zeker niet. Maar wel E.T. Dat is een goede oplossing. Ook niet The Wiz. Louisa, jij hebt de film gezien?
1: Ja. Ik met mijn dochter nog. Zij was dan... ik veronderstel dat de film van begin jaren 80
0: ja.
1: of zo.
0: Ja, klopt,
1: en,
0: helemaal.
1: Ja, mijn dochter is van 77, dus een jaar of 5 of zo, denk ik dat ze was. En ik weet nog dat ze in de cinema dan duidelijk riep, zo, gaat die tien nu sterven?
0: Oh nee.
1: Ja. Zo, iedereen keek naar haar en zo, ja.
0: Ja, en wat heb je dan gedaan? Een troostende arm om haar schouder gelegd.
1: Ah ja, natuurlijk, ja. Maar ik zat zelf een beetje met tranen in mijn ogen eigenlijk.
0: Maar het is niet waar, Louisa. Zo ontroerd door die film. Maar je was lang niet de enige, hoor, denk ik. Want dat is een heel ontroerende film, ja. En kindjes natuurlijk, zeker. Ja, dat pakt hem, hè. Ja.
1: Ja.
0: En hij heeft dan gebeld naar huis, zeker, E.T.?
1: Ja. En op het einde ook, als hij afscheid neemt, het is echt ontroerend, hè. Ja,
0: ze zijn hem komen halen, hè. Hij was weg.
1: Ja.
0: Want het is een plezier. Ja. Als je die film nog hebt op DVD of je krijgt de kans, ik denk vorige zomer heb ik hem nog eens gezien op televisie. Het is mooi, hè. Het is een jeugdherinnering.
1: Ik heb hem nog opgenomen voor mijn kleindochter nu te kijken. Ja,
0: voilà, kijk eens aan. Dat is een film die generaties mee gaat gaan. Daar ben ik zeker van.
1: Inderdaad.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Louisa, bedankt voor je reactie. Inderdaad, E.T., geniet nog van deze maandag en geniet nog van de muziek bij Nostalgie Plus. Hè. Dag, Louisa.
1: Ja, zeker. Dag, Johan.

The Good Morning Show. En al die andere muziek en al die andere collega's hier bij Nostalgie Plus. Je vindt ons op FM, op DAB+, op de Nostalgie-app en natuurlijk op het wereldwijde web nostalgie.plus. Daar kan je live luisteren.

Wij vinden ze altijd de lekkerste platen om jouw dag mee te beginnen in de Good Morning Show hier bij Nostalgie Plus met Motown. Hè. Dat werkt altijd. Nog meer de lekkere platen, straks na 10 uur bij Leen. En veel plezier met de vrouwentongen. En daarna met Michel Follet. Ja, van dat boek, hè. 100% Follet. Of was het omgekeerd? Dat boek van dat programma. Ja, het komt alleszins helemaal goed met de muziek die hij kiest vanmiddag. Ik heb voor jou nog Bobby McFerrin. Mooi om de maandag mee door te brengen.

0: Don't worry.
1: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
2: Schat, ik zie je graag.
3: Ja, maar?
2: Maar nee, geen maar.
3: Oh.
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
5: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
6: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
7: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen.
8: Maar alleen nee, mama.
6: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
9: Goedemorgen, super tof dat je erbij bent. En we vieren deze begin van deze mooie werkweek met de Wistars. Zometeen. Maar eerst het nieuws van 10 uur krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Een recordaantal vrouwen jonger dan 35 laat hun baarmoeder wegnemen. Het waren meer dan 500 in 2024 ten opzichte van 80 in 2022. Blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid. En kanker is niet de belangrijkste reden waarom vrouwen dat laten doen. De chronische ziekte endometriose speelt een almaar belangrijkere rol, waarbij weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies zich buiten de buikholte nestelt, op de eierstokken, de blaas of de darmen. Toch maken medische experts zich zorgen omdat sommige vrouwen te snel hun baarmoeder laten wegnemen, want die doet de pijn niet verdwijnen, maar wel de kinderwens. Er komt een ombudsdienst voor de bouw die vanaf volgend jaar problemen tussen bouwers, verbouwers, aannemers en architecten probeert op te lossen, zonder dat gedupeerden naar de rechtbank moeten gaan. Want het aantal klachtendossiers van mensen die bedrogen of in de steek gelaten worden door bouwbedrijven stijgt fenomenaal. De ombudsdienst is gratis en de bemiddelingsprocedure die zou maximaal 3 maanden mogen duren, veel minder lang dan een dure rechtszaak. De nieuwe ombudsdienst bouw zal ook malafide en frauderende bouwondernemingen op een publieke lijst zetten die iedereen kan raadplegen. En dan nog tennis. Elise Mertens klimt naar de 14e plaats op de nieuwe wereldranglijst na haar halve finale plaats in Peking afgelopen weekend. Daarmee stijgt ze 5 plaatsen en komt ze dicht bij haar hoogste notering ooit. Een 12e plek was dat eind 2018. Anna van de Winkel is de enige andere Belgische in de top 100 op plaats 84. De Kazakse Rybakina blijft nummer 1 van de wereld voor de Wit-Russische Zabalenka en de Russische Andrieva. Afwisselend zon en wolken. In de vooravond neemt de bewolking toe, vooral dan in het westen. Maxima rond 18 graden. Morgen begint bewolkt met wat lichte regen. Daarna klaart het op vanaf het westen. Het is ook zeer zacht morgen tot 22 graden. Woensdag afwisselend wolkenvelden en brede opklaringen bij 15 tot 19 graden. Donderdag schijnt geregeld de zon bij 21 graden.
9: Wauw. Allemaal goed nieuws van het weerfront alvast. Een paar kleinere problemen op de Brusselse binnenring verlies je 25 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Op de E313 Lumme-Antwerpen 20 minuten van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de E19 Mechelen-Brussel een kwartier. Van Zems tot Machelen, Brusselse binnenring ook een kwartier. Van Beersel tot Neerpede. Op de E19 Breda-Antwerpen 10 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. En op de R1 Antwerpen-Gent ook 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout.
11: Vrouwentongen met Leen de Marais.

De Waystars met een hoofdrol voor Diana Ross en Michael Jackson natuurlijk in A Brand New Day. En die Brand New Day is zonnig, maar al een beetje herfstig. Hè? Je voelt dat de zomer eruit is. Ik vind dat wel tof eigenlijk. Ik heb ook een heel zonnig weekend in Wenen gehad. Een bijzonder aangename stad is dat. Vriendelijke mensen, die Wiener proper. Ik ben naar de Spaanse Rijschule geweest met de Lipizzaner paarden. Ik heb het prachtige kunsthistorisch museum gezien. Sorry. Met een enorme collectie aan Vlaamse meesters als Rubens en Breugel. Ik ben naar de opera geweest. De barbier van Sevilla was prachtig. Na elke aria een groot applaus. Dat was wel een beetje raar. Maar laat ons zeggen, aan enthousiasme geen gebrek. Voilà. Ik ben klaar voor een nieuwe Vrouwen tot mijn week. Welkom bij Nostalgie Plus. En ik zou zeggen, groetkots.

0: Your Golden Years, dat zijn songs, classics uit de 80s, de 70s en natuurlijk de 60s met als een van de belangrijkste vertegenwoordigers Tom Jones, Help Yourself.
1: Gaat vreemd.
0: Elke dag stel ik twee niet-Engelstalige songs aan je voor waaruit jij mag kiezen. De song die die dag niet het populairst is en dus niet wordt gekozen, die schuift door naar de volgende dag. Dat is het principe. Vorige week zijn we gestopt bij Felicita van Albano en Romina Power. En dus mag deze misschien wel schitteren straks, de overblijvers.
2: Knoop je jas dicht, doe een das om. Was eerst je handen, kam je haren.
0: Manieren leren door pa met doe maar. Dat is keuze A. Of wordt het een Duitse

0: omdat ik je wil klaarstomen voor de 80s top van volgende week. Twee 80s klassiekers dus. A is Pa van Doe Maar en B is Kodo van Duff. Stuur je WhatsAppje om te laten weten waar je het meeste zin in hebt. Als je dat wil doen, dan een WhatsAppje. Dus dan weet ik A of B wat jij verkiest.
1: Wat kies jij? Stuur A of B via WhatsApp naar 0477 900 800.

0: jaren 80 werden zeker ook mooi ingekleurd door Tina Turner uit de film Mad Max Thunderdome. We don't need another hero. Wie is jouw held van vandaag? Zijn dat de jongens van Doe Maar? Daar zijn veel aanhangers voor, lees ik in jullie WhatsAppjes. Of wordt het zo een beetje het prettig gesoorde code van de A of B? Ik zie de WhatsAppjes volop binnenkomen, dus doe lekker mee met ons.
1: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
2: Ontbijt op bed gelijk een koning.
1: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
2: King size.
1: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
3: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad, een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
4: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, ons huis is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Zeg schat,
6: ja?
7: Die badkamer, er is een lek geweest.
6: Oei.
7: Met zijn zwembad. Wat nu?
6: Oh, ik bel direct de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
9: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
10: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
11: Opgelet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: CCR.
13: Staat erin.
12: ABBA.
13: Uiteraard.
12: Culture Club.
13: Zeker weten.
12: Shirley Bassey. Elton John.
13: Ze staan allemaal in het boek.
12: 100% Follet.
13: Unieke verhalen bij favoriete liedjes en artiesten, bekende en vergeten parels.
12: 100% Follet, het boek met handige QR-codes. Nu verkrijgbaar in elke boekhandel.
14: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren, bezoek dan zeker de Rijnaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
15: Het is Wijnbonen met Bruinzeels Vochten.
14: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.

0: Lien gaat vreemd.
1: En met plezier, elke dag hier bij Nostalgie Plus. Maar ga ik vandaag vreemd samen met jou met een Nederlander of ga ik vreemd met een Duitser? Ik heb afgelopen weekend in Wenen wel wat Duits kunnen babbelen en dat was eigenlijk wel plezant. Maar Duits meezingen, dat zal niet voor vandaag zijn. Want er is massaal gewhatsapp, dankjewel daarvoor. Jullie zijn duidelijk wakker op deze maandag. En de jongens van Doe Maar, die blijven duidelijk zeer populair. Hier is Paar.
2: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.

zoals het hoort en zegt u dankjewel voor deze mooie pa van Doe Maar. Dat wil zeggen dat Codo morgen een nieuwe kans krijgt, maar die wordt dan uitgedaagd door een Italiaan en dat is ook altijd bijzonder populair. Maar goed, dat zijn zorgen voor morgen.

0: Dankjewel voor het aanbod. En het is een leuk liedje, maar eerlijk gezegd, ik slaap het liefst alleen in mijn bed. Dat ik kan woelen en liggen zoals ik wil.
1: Lekkers met Leen.
0: Chef Timon Michiels, die opnieuw op Nian schittert. Hè. Met zijn smakelijke kookkunsten heb je al eens gekeken. Tweede reeks is het alweer. Het is echt heel tof om naar te kijken. Doet het hier in Vrouwentongen natuurlijk ook elke dag. Verrassende gerechtjes of klassiekers. Hij zorgt voor de nodige afwisseling met straks een combinatie in het gerecht waar, ja, als ik eerlijk moet zijn, niet iedereen in gelooft. Maar Timon zet toch door. Dat is voor zometeen.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag 19 oktober
1: naar de 80's top 800
3: van Nostalgie Plus.
1: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
6: Oh, een eekhoorn.
1: Een safari in de jungle.
6: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
1: Of maak van je koffiezet.
7: Voilà, uw koffie.
1: Een professionele espresso-machine.
7: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
8: Make it extra.
1: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
9: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
10: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
11: Ook in mij?
10: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
1: Achter jou staat Xerius. Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault. Your golden years.

0: Lekkers met Leen.
1: Dag Timon, heb jij een goed weekend gehad?
2: Ja, ik ben mee volop aan het voorbereiden. Hè.
1: Ja.
2: De stress begint.
1: Ja, is dat nu al proefkoken?
2: We zijn een beetje aan het testkoken al.
1: Ja.
2: Maar de echte vuurdoop is binnen een goede 10 dagen. Hè.
1: Ja. Slaap je nog? Of heeft
2: nope.
1: Dat... Nope.
2: nee, zeer weinig.
1: Wie slaapt er nu?
2: Ja, mijn menu blijft ook bezig, dus ik ga echt moeten beginnen afkloppen. Ik blijf dingen erop zetten, eraf halen.
1: Ja.
2: Dus ik ga echt moeten afkloppen en goed starten.
1: Ja, dus, want het is niet dat je dan niet meer kunt wijzigen, hè?
2: Nee, ik kan er nog mee wijzen, maar toch wil toch dat die eerste menu
1: moet goed
2: echt
1: zijn,
2: als het boonkop is. Hè.
1: Ja, ik ga de druk nog wat hoger zetten. Moet goed zijn.
2: Ja. Dankjewel. Al die mensen.
1: We gaan vandaag iets maken waar niet iedereen even blij mee gaat zijn.
2: Nee, misschien als we Italiaanse luisteraars hadden, zijn we ze nu officieel kwijt.
1: Ja, en dat is?
2: Kip Hawaii.
1: Maar op een pizza?
2: Nee, pizza, dat ga ik echt niet aandoen.
1: Ah ja, maar ik denk dat die Italianen het alleen erg vinden als het op een pizza is. Voor de rest trekken ze dat totaal niet aan, denk ik. Maar dus, kip Hawaii, dus dat je bij een Chinees kunt eten eigenlijk.
2: Ja, en ik vind dat wel een keer lekker. Alleen, ik vind één ding belangrijk. Verse ananas.
1: Ah, ja.
2: Ananas, het blik is verschrikkelijk.
1: Nee, oké, dan mogen we niet nemen.
2: Dat vind ik echt niet lekker. Dan mogen we het van mij niet klaarmaken. Dan mogen we het klaarmaken als je echt een ananas gebruikt.
1: Oké.
2: Dus eigenlijk heb je gewoon kippendijen nodig. Van die kippendijen die je koopt in de supermarkt. En je kleurt die volledig goed aan in de boter. Dus goed aankorsten. Kippendijen eruit. Dan ga ik vaak een shallotje gaan opzetten.
1: In diezelfde boter.
2: Boter. En daar mijn curry bij doen. Dus ik ga altijd een mengeling gaan nemen voor mijn currysausen van gewone currypoeder, kurkuma, een beetje de kleur en een klein beetje komijn.
1: Ik
2: vind dat die komijn dat altijd zo ietsje...
1: Curry, kurkuma, konijn. Niet geen konijn, komijn.
2: Ja. Dat maakt het zo ietsje mediterraans.
1: De drie kaas, oké.
2: Laat die shallot mooi aanstoven en daar gaat u fijn gesneden verse ananas bij doen. Ik vind dat lekker dat die ananas... even mee gebakken is.
1: Ja, het moet een beetje karamelliseren.
2: Ja, niet kort, alleen niet super lang, maar gewoon even kort mee in die boter met die shallot en die kruiden. Dat zo dat licht zoete begint te krijgen.
1: Ja, oké.
2: Dan ga ik gaan blussen met kippenbouillon. Ik ga dat laten inkoken. Ik ga dat mijn kip terug bij doen. En laat dat dan allemaal even keer 15 minuten pruttelen. Op het einde een goede scheut room erbij. Wat ik eindig is misschien nog soms een vers appelje. Gewoon een verse Granny Smit. Even een brunoise er ook bij. Dat zorgt voor heel veel fraîcheur in die saus. En dan serveren op rijst.
1: Wie kan daar nu iets op tegen hebben?
2: Ja, zolang dat niet op pizza ligt, denk ik niet veel mensen.
1: Nee, die Italianen die trekken zich alleen iets aan van die pizza.
2: Ja.
1: En ja, het zijn alleen die Italianen die zich echt boos maken om eten dat niet juist zit.
2: Dus
1: de Chinezen niet zo
2: lekker.
1: Die Chinezen vinden dat allemaal goed.
2: En hopelijk heeft er iemand ondertussen al die rijstkoker gekocht.
1: Ah, die rijstkoker.
2: Lijkt dat we gezegd hadden.
1: Ja. Ik vind dat niet... We hebben dat ooit gesuggereerd om onder uw kerstboom te laten zeggen. Dat is echt een goed idee. Hè?
2: Maar kerst is nog lang, hè?
1: Ja, ik weet het, dat is nog lang. Maar dat is wel iets tof om daar... dan staat daar zo'n groot pak zo.
2: Ja,
1: en dan weet al van 3 kwartier verder dat die rijstkoker
2: het is.
1: Alright, dus de kip Hawaii, die kan je nog een keer beluisteren via onze site. Zoals alle gerechten. Hè. Ook via de app van het Nieuwsblad trouwens. Timon, kom je morgen terug?
2: Ik kom morgen terug. Ja, ik ben elke morgen vroeg wakker van de stress. Dus dat is ideaal.
1: Laat me die arm mee, hoor. Tot morgen.
2: Tot morgen.

En nog een lekker trompetje. De levendige straat in het Liverpool van de Beatles, Penny Lane. Your Golden Years, dat zijn de grootste classics van de allergrootste artiesten hier bij Nostalgie Plus. En daar hoort deze dame zeker bij.

0: beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Chocoladebruin
2: of karamelbruin.
1: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
3: Kop
2: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
2: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
6: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
7: Maar alleen nee, mama.
5: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Relaxed.
9: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
13: Info in voorwaarden op carglass.be.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Op zoek naar een haalbaarheidsattest?

0: Dat kan met Immoscoopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
0: Immoscoopman!
2: Wij zijn tevreden over uw werk.
3: Maar?
2: Nee, geen maar.
3: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Tijd om het binnen gezellig te maken.
5: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
4: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
5: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
4: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
6: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
7: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
6: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
7: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
8: Zometeen een muzikale vraag van Culture Club. We reizen met Lips Inc. naar Funky Town en Boney M's Daddy Cool ook. Your golden years. Nostalgie plus. Maar eerst het nieuws van 11 uur. Dat krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Cybercriminelen hebben zowel supermarktketen Albert Heijn als De Leize, allebei van dezelfde groep, gehackt. Al spreekt de directie enkel van IT-incident, waardoor bij Albert Heijn de app en de website offline zijn. Ook de klantendienst en logistieke systemen liggen plat. Mensen krijgen ook hun online bestelde boodschappen bij Albert Heijn voorlopig niet thuisgeleverd. Bij De Leize is de impact kleiner. App en website werken wel nog. De winkels zijn open en de kassa's functioneren. En online bestellingen levert De Leize wel nog aan huis. De twee warenhuisketens onderzoeken wat of wie de cyberaanval veroorzaakte. Een record aantal vrouwen, jonger dan 35, laten hun baarmoeder wegnemen. Het waren meer dan 500 in 2024 ten opzichte van 80 in 2022, blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid. En kanker is niet de belangrijkste reden waarom vrouwen dat laten doen. De chronische ziekte endometriose speelt een almaar belangrijkere rol, waarbij weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies zich buiten de buikholte op de eierstokken, blaas of darmen nestelt. Toch maken medische experts zich wat zorgen, omdat sommige vrouwen te snel hun baarmoeder laten wegnemen. Want de pijn verdwijnt niet altijd, maar de kinderwens helaas wel. Tanken, doe je best vandaag nog, want je betaalt opnieuw meer vanaf morgen. Zo'n 4 eurocent gemiddeld. Benzine 95 kost je aan de pomp maximum 2,11 euro per liter. Voor benzine 98 is dat 2,30 euro. Afwisselend zon en wolken. In de vooravond neemt die bewolking nog toe, vooral dan in het westen. Maximaal rond 18 graden. Morgen begint bewolkt met wat lichte regen. Daarna klaart het op vanaf het westen en is het zeer zacht morgen tot 22 graden. Woensdag dan afwisselend wolkenvelden en brede opklaringen bij 15 tot 19 graden. Donderdag schijnt geregeld de zon bij 21 graden.
6: Tongen met Leen de Marie.
10: She's crazy like a fool.

0: ook eentje voor de 80's top 800. Hè. Waar we volgende week maandag gaan beginnen. Dus stem hierop alsjeblieft via onze site nostalgie.plus.
1: De Boekenuil.
0: Maar zometeen heb ik een boekenbon voor iemand van jou. Misschien wel voor het boek dat Giovanni vandaag in gedachten heeft van de Vlaamse schrijver Ish. En boeken van Ish, die zijn meestal zo populair, dat heeft geen naam. Giovanni, een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen, Leen.
0: Ook bij het nieuwste boek, Giovanni?
2: Ja, absoluut. Het boek is nog maar een paar dagen oud. 6 dagen van om goed te zijn. En het verschijnt volgende maandag al opnieuw op nummer 1 in onze top 10 bij Standaard Boekhandel.
0: Wachten op Noah, zo heet het boek. Waarover gaat het?
2: Het is een zoals dat we noemen, een kleine roman. En dat is niet denigrerend bedoeld, maar echt zo mooi klein geschreven over een zeer, weliswaar zwaar thema, over verlies.
0: Okay.
2: Het uitgangspunt is eigenlijk gebaseerd op een echte ontmoeting die Ish heeft gehad in Casablanca. Namelijk in de zomer van 2020 verbleef hij daar samen met zijn familie. En op een ochtend gingen ze vroeg gaan ontbijten op het strand nabij Casablanca. En het strand was vrijwel verlaten. Er zat daar alleen een vrouw op een wit plastic stoeltje aan de vloedlijn. De mama van Ish bracht de vrouw iets te eten en sprak ongeveer een kwartier met haar. En toen dat ze terugkwam, was zijn mama aan het huilen. En ze vertelde dat de vrouw daar zat te wachten tot de zee haar zoon zou teruggeven.
0: Oh, hartverscheurend.
2: Ja, inderdaad. Het is eigenlijk, het boek gaat over hoe lang blijf je wachten op iemand die misschien nooit meer terugkomt.
0: Ja.
2: En dat is effectief het boek, het verlaten strand. Een vrouw die zit te wachten op een plastic stoeltje. Ze wacht op Noah, dus vandaar Wachten op Noah, de titel van het boek. 12-jarige jongen voor wie ze al heel haar leven bijna zorgt. En terwijl dat de zee blijft komen en gaan, vertellen 7 mensen in de roman over de jongen die hen allemaal met elkaar verbindt.
0: Ah, dat is ook wel tof. Vanuit 7 verschillende standpunten.
2: Ja.
0: Dat lees ik ook wel graag.
2: Ja. Ja, het is echt zo. En je ziet, naarmate dat je het boek leest, komt alles ook samen. En de hoofdpremisse van het boek is eigenlijk van, het gaat over verlies. Het gaat ook over hoop en de sporen die 1 mensenleven bij verschillende mensen achterlaat. En vanuit die 7 verschillende perspectieven. En dat maakt zo'n heel mooie, vandaar een mooie kleine roman, maar met een heel zwaar geladen thema.
0: Ish slaagt er ook altijd in om je echt tot in je hart te raken, hè? De manier waarop hij schrijft. En de thema's natuurlijk.
2: En absoluut. En als je ook met die mens babbelt, dat is effectief wat dat hij schrijft. Zo babbelt hij ook heel, heel minzaam, heel geïnteresseerd. Een heel warme persoon. En dat ontdek je ook in zijn romans telkens opnieuw.
0: Wat een uitstekende tip. Wachten op Noah van Ish. Giovanni, heel hartelijk bedankt voor de mooie tip. Volgende week horen we elkaar niet, want dan hebben we een 80's top 800. Dus ik hoop dat je daar ook naar luistert. 80's muziek, is dat zo jouw ding?
2: Oh, zoals dat ze zeggen, I'm an 80's bitch. Absoluut.
0: 80's bitch. Wel, je gaat je hart helemaal kunnen ophalen, want maandag beginnen we eraan. Dankjewel, Giovanni. Tot over 2 weken. Dan horen we elkaar terug. En ik heb natuurlijk een boekenbon voor jou. Wie wil er die boekenbon van €50 voor bij Standaard Boekhandel? Voor dat mooie boek van Ish, misschien wel Wachten op Noah. Of misschien heb je wel iets anders op het oog. Stuur mij een WhatsAppje met wat je zou willen met die €50. En dan is die boekenbon misschien wel voor jou. Dus ik wacht op jouw WhatsAppje.

Ook nooit genoeg van. Nooit genoeg boeken, zeg ik altijd. Nooit te veel boeken, zeker niet. I Can Get No Satisfaction, The Rolling Stones. Wil jij een boekenbon van 50 euro om dat boek van Ish te gaan halen? Of misschien heb je wel iets anders op het oog. Laat het mij vooral weten via een WhatsAppje. En dan pik ik er iemand uit volgens het olkebolke, rebelsolke principe. Volgende week maandag zijn wij volop in 80's sfeers. Dat is een groot decennium. Een decennium met zoveel toffe muziek. En dit hier is een van die nummers die dat fantastische decennium inluiden.

0: Funky Town. Zometeen een nummer uit begin jaren 80 van Garland Jeffries. Een fantastisch nummer. Ik mag hopen dat die ook in de lijst komt.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn twee pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo bestelde Ahmed bij de bakker...
3: 12 broden, terwijl ik 2 broden bedoelde. Wij hadden brood voor een maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mijn spreekkracht.
2: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
4: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: wel van deze. Ja, dat is hem. Dat is een van die drie waarop ik wil stemmen voor de 80's top 800 van volgende week. Deze Matador van Garland Jeffries. Doe dat dan vooral, aarzel niet en doe het vooral nu, want anders vergeet je terug via onze site nostalgie.plus. Misschien heeft Chantal dat ook al wel gedaan, maar de belangrijkste vraag is welk boek ze gaat kopen, want zij krijgt van mij de boekenbon. Chantal, een zeer goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Chantal. Chantal, een boekenbon van 50 euro. Wat zou jij daarmee kopen? Welk boek staat er bovenaan jouw lijstje?
1: Ik ga zeker het boek van Ish kopen, het laatste nieuwe. Omdat ik wel kennis wil maken met deze schrijver. Omdat de thema's mij wel aanspreken. Ik heb zelf op 14-jarige leeftijd mijn moeder verloren. En dat is wel rouw, is wel een thema. En verlies is wel een thema dat een hot item is.
0: Ja. Dus, ja, en dat kan lezen over iets. Ja, kan ook wel helpen om te verwerken. Hè? Want zo'n verwerking van een verlies van je moeder, dat blijft een heel leven lang duren, kan ik mij voorstellen. Hè?
1: Ja, inderdaad, dat blijft een heel leven lang duren. En dat is wel fijn om daar ook gelijkgestemde zielen of verhalen over te lezen, waardoor dat inderdaad de verwerking net iets vlotter kan verlopen.
0: Ja, daar kan je troost in vinden, hè. En helemaal, Chantal, wel die 50 euro boekenbon, die gaat naar jou. Proficiat.
1: Dank u wel.
0: Ja, veel leesplezier. En dan heb ik nog een vraagje. Heb je al gestemd? Onze ethisch top, Chantal.
1: Nee, ik heb nog niet gestemd.
0: Ja, beloof je me dat je dat ook gaat doen?
1: Ja, ik beloof het.
0: Chantal, zeer goed. Heel hartelijk bedankt om te luisteren naar Nostalgie Plus. Super tof en om te lezen zo enthousiast. Dank je wel, hoor. Dag.
1: Oké, dank u.

0: Jouw feest van de 80's.
1: Volgende week deze tijd, volgende week maandag, zullen we al een goed stuk opgeschoten zijn in de eerste dag van die 80's top 800. En dus lopen we volop aan naar de lijst, hè, deze week nog, met wat ideetjes om te stemmen. Elke dag stel ik een van mijn favorieten voor. Ja, ik begrijp jullie helemaal, hè, want ik krijg hier berichtjes binnen. Het is zo moeilijk om te kiezen. Ja, ik weet het, maar de kapstok van vandaag voor mij is een serie, een 80's serie, waar ik heel graag naar kijk. En als ik zeg Ferrari, Alligator, twee detectives die een klein beetje de kantjes afliepen af en toe. En vooral de drugscene in Miami, die moesten ze bestrijden. Ik denk ook aan een vestje, dat is mij altijd bijgebleven, met opgestroopte mouwen bij de belangrijkste man, namelijk Sonny Crockett, gespeeld door Don Johnson. Jawel, dan weet je het, hè. Miami Vice was zo tof, hè. Deze song van Phil Collins, die was daar helemaal mee verweven. Een van de grootste classics uit de 80's.

0: met deze In the Air Tonight van Phil Collins. En wat een nummer, dat kan je ook zeggen van het nummer met heel veel bravoure uit de 60s van Barry Ryan, dat er zo meteen aankomt.
1: Hey schatje, ik ben gaan shoppen, hè.
2: Aha, ik ben al aan het schilderen, zie ik.
1: Oh, dat ziet er goed uit, die kleur.
2: Ja,
1: maar heb jij nu niet te weinig potten gekocht?
2: Maar nee, dat is verf van Colora. Dat is kwaliteit, hè. Met twee lagen is het perfect. Oh. Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
1: Oh, goed. Dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
2: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
1: Wow.
3: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
3: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
1: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: alles haalde hij uit de kast om ons muzikaal te behagen. Barry Ryan in 1968. Met deze Eloise, zoals wij ook elke dag alles uit de kast halen om jou te behagen. Ga ik morgen ook doen, natuurlijk. Samen met Wout, die ons een filmtip gaat geven. Of streamingtips. Begint er stilletjes aan het weer voor te worden. Hè, om ons te nestelen in de zetel. Maar zometeen is het aan Michel. Michel Follet, die niet alleen schoon boeken schrijft, maar ook van zeer mooie plaatjes houdt. En dat zeer graag met ons deelt. Elke middag tussen 12 en 1. Vanmiddag is dat niet anders.
1: Dag Leen, dag luisteraar. Weekend voorbij en ik betrap mij erop dat ik vandaag een paar heerlijke romantische liedjes mee heb. Dit bijvoorbeeld van Guy Fletcher.

0: anti-oorlogslied in feite van 1971. Guy Fletcher en Mary in the Morning. Zowat zijn enige solo-hit. Hij heeft ook nog een liedje gemaakt met Rogue dat ik al liet horen. Fallen Angel. Maar hij is vooral componist van etterlijke hits. Misschien is de meest bekende wel Power to All Our Friends. De inzending van Cliff Richard voor het Songfestival in 1973. Met zijn compaan Flat. Flat en Fletcher, dat klonk goed, hè? Als het detectieve duo Jansen en Jansen. Trouwens, die Guy Fletcher is een belangrijke naam. Heeft daarna heel veel betekend voor de Britse popmuziek. Heeft ook blijkbaar een aantal organisaties gesticht om de muzikant te verdedigen. En hij heeft een neef die Guy Fletcher heet. En die ook muzikant is. En die speelde bij Dire Straits om de verwarring helemaal compleet te maken. Straks de enige echte, hoewel, wie is de enige echte? Guy Fletcher in 100% volume.
1: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
1: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
2: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
3: Ontbijt op bed gelijk een koning.
2: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
3: King size.
2: Winnaars winkelen bij Lidl. Dat kan tellen.

0: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
1: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
2: Prettige maandag. Eerlijk, ik heb nooit dat maandaggevoel, want ik ben er 7 dagen op 7. Bij Nostalgie Plus is het altijd weekend. Joko.

0: Nieuws met Bart van Langenhoven. Dag Bart.
1: Goedemiddag. Er komt een ombudsdienst voor de bouw die vanaf volgend jaar problemen tussen bouwers, verbouwers, aannemers en architecten probeert op te lossen, zonder dat gedupeerden naar de rechtbank moeten gaan. Want het aantal klachten, dossiers van mensen die bedrogen of in de steek gelaten worden door die bouwbedrijven, stijgt fenomenaal. De ombudsdienst is gratis en de bemiddelingsprocedure die zou maximaal 3 maanden mogen duren. Veel minder lang dus dan een dure rechtszaak. De nieuwe ombudsdienst bouw zal ook malafide en frauderende bouwonderneming op een publieke lijst zetten die iedereen kan raadplegen. Tanken doe je best vandaag nog, want je betaalt opnieuw meer vanaf morgen, zo'n 4 eurocent gemiddeld. Benzine 95 kost je aan de pomp maximum 2,11 euro per liter. Voor benzine 98 is dat 2,30 euro. In Tiene, in Vlaams-Brabant, brandt het in het warenhuis Aldi. Er ontwikkelt zich enorm veel rook en het stadsbestuur vraagt aan de mensen om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer probeert met man en macht het vuur te blussen, onder meer met een speciale ladderwagen. Toen de brand uitbrak, waren 3 personeelsleden en enkele klanten in de Aldi-winkel. Het vuur begon aan een van de diepvriezers en een medewerker probeerde zelf nog eerst die brand te blussen, maar dat mislukte. En in Stekene in Oost-Vlaanderen is een man met zijn auto gisteravond dwars door een tandartsenpraktijk gereden. Hij was er net ontslagen en wou zich wreken. De man reed langs de ingang naar binnen, door de wachtzaal en langs de achterdeur naar buiten. Daar draaide hij zijn auto om en deed dat nog een keer. De man raakte lichtgewond en is opgepakt door de politie. Deze namiddag neemt de bewolking toe vanuit het westen bij 18 graden. Vanavond regent het lichtjes. Morgen eerst bewolkt met wat motregen, daarna klaart het op. Zachte maxima morgen tot 22 graden. Woensdag brede opklaringen, maar ook wolkenvelden en tot 19 graden. Donderdag schijnt de zon bij 21 graden.
2: Follet.
3: Met Michel Follet.

Staying Alive. Ik was niets anders van plan, eerlijk gezegd. De Bee Gees weten als geen ander hoe ze uit de startblokken moeten schieten. Op 12 oktober trouwens, prettige middag alvast. 12 oktober 1999 bracht het eiland Man 6 postzegels uit om de Bee Gees te eren. Het eiland Man of all places. Anderzijds niet zo verwonderlijk, want alle drie gebroeders Gibb werden geboren in Douglas. En dat is, aardrijkskunde is niet mijn sterkste vak, ben het gaan opzoeken, de grootste stad op het eiland Man, dat zo'n 25.000 inwoners telt op vandaag. In 1999 moest er nog aan een postzegel gelikt worden, denk ik. Fans werden gek als ze mochten likken aan Barry, Robin of Morris. Weer op post elke weekdag tussen 12 en 1. Technicus Sende Papen en ikzelf, Tura Frey, niet Jimmy, maar Glenn, Jean-Michel Jarre en Softcel komen voorbij.

Softcell, die trompet deed het hem in dit nummer. Dat bij mij een streepje voor heeft op een klassieker, Tainted Love. Die Mark Ammon blijf ik een vreemde figuur vinden. Hij heeft wel memorabele platen gemaakt. Eind jaren 80 ging hij in zee met dit icoon. Here is

Ja, ik vermeldde zijn naam daarnet niet, maar heel typische stem natuurlijk. Hè? Gene Pitney met, een liedje dat overduidelijk de signatuur van Burt Bacharach en Hal Davey draagt. Het nummer waarmee hij doorbrak in Engeland in 1963. Toen was Gene Pitney al een grote ster in Amerika. Meer dan 20 jaar geleden dat hij overleed. Ik dacht dat Gene Pitney ouder mocht worden, maar slechts 66 geworden. Altijd beangstigend als je je eigen leeftijd ziet staan bij een overlijden. Heb ik in ieder geval. Orkestleider Ray Conniff, die stierf op 12 oktober vandaag, dus in 2002. Hij ambieerde nooit een hitparadestatus, maar het lukte hem wel in 1973 met dit liedje waarbij hij zijn eigen koren inzette. De Ray Conniff Singers.

0: Ray Conniff. In de laatste jaren van zijn leven zag hij er een beetje uit als een kruising tussen vader Abraham en Sinterklaas, vergeef mij, met een zilverkleurige pruik en dito baard. De Ray Conniff Singers bestonden uit 12 heren en 13 dames die op elke plaat meezongen en ook telkens op tournee gingen. Kostelijk affaire. Deze bende kan niet op tegen een koor van 25 en toch, het klinkt heel mooi. Close Harmony, de House Martins.
1: 100% Very

0: De instrumenten bleven in de kast bij Caravan of Love, de House Martins. Nummer 1 in Engeland, in Ierland en Zweden. Ook bij ons trok de caravan doorheen. De hitparade kwam pas op nummer 5 tot stilstand. OMD, zo meteen.
1: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Wit-wit.
3: Of net niet-wit.
2: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
2: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
5: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
3: 26% op spinazie. Nog eens lekkere spinaziepuree.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Tijd om het binnen gezellig te maken.
7: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
6: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
7: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
6: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
8: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Rijnaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
9: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
8: Ontdek onze realisaties op bruvo.be. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. 100% volledig.

in 1980. Twee jaar eerder, 12 oktober, begonnen de twee heren aan een carrière waarvan ze niet konden inschatten waar ze zouden landen. Want Orchestral Maneuvers in the Dark liet al in de naam uitschijnen af en toe eigenzinnig uit de hoek te komen. Dit was de eerste van drie nummer 1 hits in Spanje, waar ze populairder waren dan in hun thuisland. En waar dan ook. Het gekke is, na die drie Spaanse nummer 1 hits was het daar afgelopen, terwijl ze de ene hit na de andere in Europa scoorden. Wiltura experimenteert begin jaren 80 ook met de gekste synthesizers. Dat resulteerde in Hopeloos en deze opvolger.

open gaat. Muzikaal zeker niet het sterkste dat Tura op plaats zette. En eerlijk is eerlijk ook wat repetitief gedateerd. Maar hij was wel de enige die toen durfde in te haken op de New Wave trend. Nieuwsgierig naar welke hits als eerste synthesizers gebruikte. Daarvoor moet je terug begin jaren 60. Telstar van de Tornado's en deze van Del

En ineens was hij ook weg. Del Shannon en Runaway. Daarin werd gebruik gemaakt van de Clavioline. En dat is een vroege voorloper van de analoge synthesizer. In 1947 uitgevonden door een Franse ingenieur. Constant Martin is zijn naam. Onthoud het voor het geval ze het ooit vragen in een quiz. Ultravox scoorde bij ons maar 3 hits. Maar in Engeland kom je met gemak aan 15 hitparadenoteringen. Dit was er een van in 84.

0: Ultravox en het sfeervolle Reap the Wild Wind. Op 12 oktober 2005 kreeg Mature, zanger, frontman van Ultravox, een eredoctoraat aan de Universiteit van Abertay voor zijn, ik weet niet eens waar het ligt, maar ja, het is een universiteit, voor zijn verdiensten aan Live Aid. En 2 dagen geleden was Mature nog jarig. Nu je weet dat de eerste synthesizer al in 1947 werd ontwikkeld, kan je deze man nog bezwaarlijk bestempelen als een pionier, Jean-Michel Jarre.
1: 100% instrumentaal.

0: Jean-Michel Jarre en Equinox. Onlangs rond 22, 23 september was het weer zover. Equinox is het moment in het jaar, ben moet ik gaan opzoeken, waarop de zon precies loodrecht boven de aardevenaar staat. Dat betekent letterlijk gelijke nacht. Equinox. Zo meteen een van de mooiste jaren 70 singles van Guy Fletcher.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag 19 oktober
1: naar de 80's top 800
3: van Nostalgie Plus.
6: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
7: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
8: Die tijdsregistratie bedoelt je?
7: Ja.
8: Daar kan ik u bij helpen.
9: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.

0: hartverscheurend mooi liedje, vind ik het. Van Guy Fletcher, Mary in the Morning, 1971. Die Guy Fletcher voelde zich nooit helemaal in zijn sas als popidool. En daarom ging hij vooral voor andere schrijven, van Cliff Richard tot The Hollies.
1: 100% romantisch.
0: Mary in the Morning. Ik bejubelde het in het muziekboek Buffet Follet. En in het vervolg 100% Follet, dat vanaf vandaag in de winkels ligt, komt dit duet ter sprake. John Denver en Placido Domingo.
2: Perhaps love is like a resting place.

Twee stemmen die niet voor elkaar moeten onderdoen. Placido Domingo en John Denver. Denver kwam op 12 oktober in 1997 om bij een vliegtuigcrash. Dat deed me wel wat, want ik blijf fan van John Denver. Nationale feestdag vandaag overigens in Spanje. We kennen vooral Mocedades en Mecano. Maar dit was de eerste Spaanse popgroep die over de grenzen succes had. Black is black, Los Bravos.

Los Bravos, de eerste single en meteen recht in de roos in 1966. Vandaag is het ook Wereldreumadag. Wie ouder wordt, denkt misschien iets te snel dat hij of zij er last van heeft. Maar Glenn Frey, want ik zei daarnet Frame, maar je moet Frey zeggen. Glenn Frey, gitarist van Eagles, kampte er een groot deel van zijn leven mee. Zijn enige solo-hit bij ons.

samenvatting van deze zomer. The Heat Is On. Dat was in koor met onze Glenn Frey. Toch wel in het achterhoofd houden, deze dynamische single van de jaren 80. Hè? Want de top 800 komt eraan. Over een week gaat ze van start bij Nostalgie Plus. Nationale feestdag in Spanje, zei ik al, Wereldreumadag. Maar ook dag van de onthaalouder. In Vlaanderen worden vandaag kinderbegeleiders en onthaalouders terecht op een voetstuk geplaatst. Ik doe dat met deze jaren 70 meezingen van Cardinal Point na 1 uur. Plus papa van deze zender, Domi, dank aan technicus Sende Pape. Fijne dag verder.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
2: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
1: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
3: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met even blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
4: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
3: Evengem, als u houdt ge de kerk in de midden. Absoluut een zonde weer.
5: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
6: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
1: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
2: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
0: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
1: Oh, maar dat is correct.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
5: Zeer goedemiddag. Hopelijk heb je genoten van het weekend. We hebben het afgelopen uur al kunnen genieten van Michel met 100% Follet. En tot 4 uur hou ik je gezelschap met 6 filmtracks vandaag. Uit 1985 en een classic album van Tears for Fears. Your golden years. Nostalgie. En de Emotions om zo meteen mee te beginnen na het nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag. In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien opnieuw begonnen. Daar getuigden de Vlaamse speurders en de onderzoeksrechter. Ze lieten WhatsApp-berichten zien die Dave de Kok en zijn ex-vriendin naar elkaar hebben gestuurd. En daaruit bleek dat de twee ruzie hadden. Volgens de onderzoeksrechter stierf Dien door zware slagen in zijn buik en op zijn hoofd. De Kok gaf eerder al toe dat hij Dien had geslagen. Straks komen ook nog de wetsdokters aan het woord. Ze deden de autopsie op zijn lichaam. Winkelketens Albert Heijn en De Leijse zijn allebei getroffen door een IT-incident. Bij Albert Heijn liggen de app en website plat. Daardoor kan je voorlopig geen online bestellingen doen en krijg je ook geen boodschappen meer aan huis geleverd. Bij De Leijse gaat het vooral om interne problemen en is de impact beperkter. De winkels zijn wel gewoon open. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen nog zullen duren en wat precies de oorzaak is. En in een school in Frankrijk, dichtbij Marseille, zijn een schooldirecteur en een lerares neergeschoten. Ze raakten gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Dat meldt de Franse onderwijsminister. Een jongen van 14 zou de school zijn binnengevallen met een jachtgeweer en loste 4 schoten. De jongen is opgepakt. Volgens de eerste onderzoeken heeft de schietpartij niets te maken met de scholierenprotesten in Frankrijk. Die liepen de voorbije dagen vaak uit de hand met de rellen tot gevolg. Het is vrij zonnig met soms enkele wolken. Deze namiddag neemt de bewolking toe met maxima tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met af en toe lichte regen bij 22 graden. Woensdag vrij zonnig tot 19 graden. Ook donderdag nog zonnig rond 21 graden.
3: Dominique Krommen.

0: Elton John, die bewees in 1983 dat hij er nog altijd stond en een nieuwe wind in zijn carrière liet blazen. Dat was I'm Still Standing.
1: Jouw feest van de 80's.
0: We stappen in de DeLorean, we zetten de tijdmachine op 1955 en we gaan met Marty McFly naar de periode waarin zijn ouders verliefd moeten worden in Back to the Future. Een film uit 1985, een van de beste 80's films die ooit zijn afgeleverd, met in de hoofdrol uiteraard Michael J. Fox, die al een flinke carrière achter de rug had met de tv-serie Family Ties. Voor de soundtrack werd Huey Lewis aangeschreven. Die wilde geen nummer schrijven dat Back to the Future zou heten, maar Robert Zemeckis die stelde hem gerust dat elk nummer goed was en zo kwam de band met The Power of Love. De single werd in de zomer van 1985 de eerste Amerikaanse nummer 1 hit van de band. En Huey Lewis die speelt zelf mee in de film. Als je gaat kijken naar de film nog een keertje, moet je opletten op het jurylid dat de band van Marty afwijst omdat ze te hard spelen. Dat is Huey Lewis.

0: Diana Ross en The Supremes. Die lekkere Motown sound hier bij Nostalgie Plus met het beste uit de 60s, 70s en 80s. En Ain't No Mountain High Enough. Ik heb er eentje klaarstaan. De debuutsingle van Grace Jones was een cover van Edith Piaf. Voor zometeen.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
2: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Zaterdagnacht in de gezinschat.
4: Papa, kon jij mij halen van de vijf?
5: Oké.
4: En dan kan Noor ook ineens mee.
5: Oké.
4: En Emma?
5: Oké.
4: En Simon?
6: Oh, en mijn step, want die is plat.
5: Oké.
3: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
6: Voor mijn step.
3: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
7: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
2: Het beste uit de 60s,
3: 70s
2: en 80s.

0: Met een hoofdrol voor de trekzak. Rod Stewart, The Rhythm of My Heart.
1: Vergeten groeven.
0: Voor onze vergeten groef gaan we terug naar 1968. De aanleiding is vandaag de geboortedag van Sam Moore. Die werd geboren op 12 oktober 1935. Hij zou vandaag dus zijn 91ste verjaardag gevierd hebben. Hij overleed vorig jaar op 90-jarige leeftijd. We kennen Sam Moore van het duo Sam en Dave. Soulman was hun grootste en dit is een klein beetje een vergeten groef hier. Can't you find another way of doing it?

0: Vorige vrijdag zou John Lennon jarig geweest zijn. Dit was de ode van Roxy Music aan de overleden, doodgeschoten held in 1980. En Jealous Guy.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Iedere dag zetten we een album centraal hier bij Nostalgie Plus. En naar aanleiding van ons feest van de 80's, stemmen voor onze 80's top 800 kan via onze website nostalgie.plus. Vanaf volgende week maandag gaan we aftellen. En jouw bijdrage is meer dan welkom. Misschien zou je wel wat platen van Tears for Fears erin kunnen stemmen. Van het grote commerciële succes Song from the Big Chair uit 1985. Het was niet het eerste album, dat hadden ze al afgeleverd, met The Hurting, maar dit was dus hun commerciële doorbraak in 1985. De titel Songs from the Big Chair komt uit een tv-film, Sybil, over een vrouw met meerdere persoonlijkheden die zich alleen veilig voelt in de grote stoel van haar psychiater. Roland Orzabal schreef het nummer samen met Ian Stanley. Hij zong het ook en speelt de gitaarsolo. Ik heb het over de grote hits van dat album. Hier is Shout!

0: beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Chocoladebruin
2: of karamelbruin.
1: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
1: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn twee pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.

0: jouw feest van de 80's.
1: Barst volgende week volledig los met onze 80's top 800. De spinners zou je daar bijvoorbeeld kunnen inzetten met Cupid, die ik daarnet draaide, of de volgende plaat die afkomstig was uit een van de succesfilms uit de jaren 80. Met name Don't You Forget About Me van Simple Minds uit de film The Breakfast Club, geregisseerd en geschreven door John Hughes, met in de hoofdrollen The Brat Pack, Emilio Estevez, Molly Ringwald, Judd Nelson, Anthony Michael Hall en Ali Sheedy. De film speelt zich af in de schoolbibliotheek. Een groep jongeren die moeten nablijven, die gespijbeld hebben. De film had een klein budget, kostte maar ongeveer $1 miljoen, maar bracht 50 keer zoveel op. De filmmuziek is dus van Simple Mind, Don't You Forget About Me. En ja, Jim Kerr die wilde eigenlijk niet het nummer niet opnemen, maar die ging overstag, mede op aandringen van zijn toenmalige vrouw Chrissy Hynde van de Pretenders. Uiteindelijk leverde het de grootste hit op in de carrière van Simple Minds. Het stond niet op Once Upon a Time, album dat ze uitbrachten dat jaar later. Daar ontbreekt het nummer op, maar het werd dus wel een grote hit voor Simple Minds. Don't You Forget About

0: brood in bedoelde. Wij hadden brood voor een maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mijn spreekkracht.
1: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
2: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
3: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
8: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
9: Goedemiddag, straks The Rat in the Kitchen van UB40. Crazy Little Thing Called Love van Queen. Die staat klaar voor zometeen. En nu is het tijd voor het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Het was opnieuw even onrustig in Brussel. Vooral dan rond het station Brussel-Zuid. Railschoppers beschadigden meerdere auto's en staken brandjes aan. De politie zette daarop het waterkanon in. Intussen is de rust wel teruggekeerd. Er wordt vanmorgen ook opnieuw actie gevoerd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Vorige vrijdag draaide de betoging uit op zware rellen en vernielingen in de stad. De Waalse regering heeft zijn begrotingsplannen voorgesteld. Volgend jaar is er nog een tekort van 1,35 miljard euro en mikt het pas in 2029 naar een begrotingsevenwicht. Dat is een stuk slechter dan Vlaanderen dat volgend jaar al een begrotingsevenwicht zal hebben. De Waalse regering wil vooral de koopkracht versterken. Zo komt er een Waalse jobbonus. Maar het zal wel besparen op woonzorgcentra. In een school in Frankrijk, dichtbij Marseille, zijn een schooldirecteur en een lerares neergeschoten. Ze raakten gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Dat meldt de Franse onderwijsminister. Een jongen van 14 zou de school zijn binnengevallen met een jachtgeweer en loste 4 schoten. De jongen is opgepakt. Volgens eerste onderzoeken heeft de schietpartij niets te maken met de scholierenprotesten in Frankrijk. Die liepen de voorbije dagen vaak uit de hand met rellen tot gevolg. Het is vrij zonnig met soms enkele wolken. Deze namiddag neemt de bewolking toe met maxima tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met af en toe lichte regen bij 22 graden. Woensdag vrij zonnig tot 19 graden. Ook donderdag nog zonnig rond 21 graden.

0: koningen van de reggae in de hitparade in de jaren 80. Yobi 40, dat was Red in My Kitchen.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Volgende week, maandag, beginnen we aan de 80's Top 800. Je stem voor je favoriete 80's plaat is meer dan welkom via onze website nostalgie.plus. En je kan je hartje ophalen vanaf aanstaande maandag met 800 songs. En als er in 1985 één band bij James Bond paste, dan was het Duran Duran. Bassist John Taylor, grote Bond-fan, die vroeg producent Cubby Broccoli op een feest wanneer er eindelijk in zijn fatsoenlijke band de titelsong mocht maken. Broccoli nam hem op zijn woord, samen met Bond-componist John Barry maakte Duran Duran een stuwend nummer met een orkest van 60 man. En het werd meteen een voltreffer. A View to a Kill is tot vandaag de enige Bond-song die in Amerika op nummer 1 stond. Het was ook een afscheid, want het was meteen ook de laatste single van de 5 oorspronkelijke bandleden. En ook in de film nam er iemand afscheid. Roger Moore speelde voor de 7e en laatste keer James Bond.

0: Het mocht gerust wat heter op deze maandagnamiddag hier bij Nostalgie Plus. Jane Birkin en Serge Gainsbourg waren daar verantwoordelijk voor met Je t'aime, moi non plus. Ike en Tina Turner, dat is voor zometeen hier. Nutbush City Limits. It's a sunweb
1: holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar...
1: Maar nee, geen maar.
2: Oh.
1: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Kop
6: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
7: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
6: is wie er mag rijden. Yes, munt.
7: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed.
11: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
14: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
15: Maar alleen nee, mama.
13: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
16: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
17: Oh, een eekhoorn.
16: Een safari in de jungle.
17: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
16: Of maak van je koffiezet.
17: Voilà, uw koffie.
16: Een professionele espresso-machine.
17: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
18: Make it extra.
16: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
19: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
16: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
19: Imos Koopman!
20: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Rijnaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
21: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
20: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
22: Tijd om het binnen gezellig te maken.
23: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
22: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
23: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
22: Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
24: Het beste uit de 60s, 70s.

0: Mannequin heette de film waar het uitkwam in 1987. Een succes in de bioscopen. En Starship met Grace Slick als zangeres. Die verzorgde de titelsong met Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Vergeten groeven.
0: Voor onze vergeten groef gaan we nu terug naar 1942. Vandaag is het de geboortedag van Melvin Franklin van The Temptations. Dat is de man die te horen was op de single My Girl met zijn mooie lage stem. Melvin Franklin werd dus geboren in 1942. Kan een liedje draaien van de Temptations uit de periode van Motown in de jaren 60, maar die zijn super beroemd. En dat is niet zo'n vergeten groef in tegenstelling tot er eentje uit de jaren 80. In tegenstelling tot eentje uit de jaren 80 die ik nu voor je heb klaar liggen. En dat is een goede stem misschien wel voor onze 80's top 800. Hier is Power.

0: Jouw feest van de 80's.
1: Met Steely Dan, Ricky Don't Lose That Number hier bij Nostalgie Plus. Volgende week maandag beginnen we aan de 80's top 800 hier. Je stem is meer dan welkom via onze website nostalgie.plus. En ik heb iedere dag een album dat ik in de kijker zet. Vandaag zijn dat filmtracks uit de jaren 80, 1985 om precies te zijn. Een album van 1985, een classic album. Songs from the Big Share. Gedurfd, groots en volgepakt met flink wat hits. Vorige uur draaide ik al Shout en nu is het tijd voor een nummer waar de mannen van Tears for Fears in gedachten hadden van dat het het ritme moest hebben alsof je in de auto onderweg was. En daar was eigenlijk bonk erop, want er leverde een van de grootste hits op voor het duo Tears for Fears. Van het album Songs from the Big Share, hier is Everybody Wants to Rule the World.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie+.
0: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: jouw feest
1: van de 80's.
0: Met Roy Orbison en You Got It uit 1989 na Everybody Wants to Rule the World van Tears for Fears. Het feest van de 80's. Volgende week kan je meer dan ooit je hartje ophalen, je 80's hartje ophalen met de 80's Top 800. En filmtracks laat ik horen. Vandaag allemaal films uit 1985 en het was het jaar van de Brat Pack. Allemaal die acteurs die uit diezelfde generatie kwamen. Het vorige uur had ik onder andere al uit The Breakfast Club, van Simple Minds, Don't You Forget About Me. En ook nu weer een film uit 1985 met allemaal die leden van de Brat Pack. Met onder andere Demi Moore, die erin meespeelde. Emilio Estevez. De film heette St. Elmo's Fire. John Parr zorgde voor de soundtrack. Hier is St. Elmo's Fire. Man in

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn twee pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
2: Info op telenet.be.
3: En wel, ik ga eens gaan kijken.
4: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
5: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
4: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
3: Ik zeg, wat doe ik met...
6: Langdurig zieke medewerkers?
3: Ja.
6: Heb je nu even tijd?
7: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
9: CCR.
10: Staat erin.
9: ABBA.
10: Uiteraard.
9: Culture Club.
10: Zeker weten.
11: Shirley Bassey. Elton John.
10: Ze staan allemaal in het boek.
9: 100% Follet.
10: Unieke verhalen bij favoriete liedjes en artiesten, bekende en vergeten parels.
9: 100% Follet, het boek. Met handige QR-codes. Nu verkrijgbaar in elke boekhandel.
12: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
13: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
12: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
13: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
12: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
13: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
9: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
14: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
15: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
16: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
17: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
18: Zit nog een uurtje in je radio met straks onder andere de Kinks, Spandau Ballet en Candy Staten om zo meteen mee te beginnen. Your golden years. Young Hearts Rent Free staat klaar. Maar eerst tijd maken voor het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. Het blijft een kat-en-muisspel tussen de politie en jongeren in Brussel. Aan het station Brussel-Zuid blijven jongeren zich verzamelen en provoceren ze de politie. Ze beschadigden al meerdere auto's en staken er ook een in brand. De politie probeert de jongeren te omsingelen zodat ze niet terug de stad intrekken. Het waterkanon en traangas werden al opnieuw ingezet. Vorige vrijdag verstoorden relschoppers de Nationale Vakbondsbetoging. Het draaide toen uit op zware rellen en vernielingen. Een grote cyberaanval op supermarkten in heel Frankrijk. Hackers hebben de koelinstallaties van honderden winkels op hol doen slagen. Die begonnen plots te verwarmen in plaats van te koelen. De temperatuur in de koelkasten en diepvriezers liep soms op tot 50 graden. En daardoor zijn heel wat etenswaren bedorven. De schade zou tot miljoenen kunnen oplopen. Alleen al bij keten Intermarché zijn 150 winkels getroffen. De Franse politie onderzoekt wie er achter de aanval zit. En een ongelooflijke stunt van Zizou Berghs in het tennis. Onze land

landgenoot klopte de Spaanse nummer 3 van de wereld, Carlos Alcaraz, in de 16e finales van het toernooi in Shanghai. Berghs is zelf nummer 39 en won in 2 spannende sets met 7-5 en 7-6. Het is de eerste keer dat Berghs wint van Alcaraz. Hij stoot door naar de 8e finales en daarin neemt hij het op tegen de Monegasch Valentin Vacherot of de Amerikaan Tommy Paul. Het is vrij zonnig met soms enkele wolken. Deze namiddag neemt de bewolking toe met maxima tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met af en toe lichte regen bij 22 graden. Woensdag vrij zonnig tot 19 graden. En ook donderdag nog zonnig rond 21 graden.

0: jouw feest van de 80's.
1: Spandau Ballet, Only When You Leave. En daarmee bevonden we ons in 1984, midden in de jaren 80 dus. En het feest van de 80's volgende week is het een hele week van dat met de 80's Top 800. Heb je favoriete nummers uit dat decennium? Laat het ons weten via onze website nostalgie.plus. Ik laat je 3 songs horen vandaag uit films uit 1985. We zijn toe aan de 5e. En dat komt uit een film die heette Vision Quest. Over een jonge worstelaar gespeeld door Matthew Modine die verliefd wordt op een oudere vrouw. Madonna, die is zelf te zien als zangeres in een bar. Het liedje dat ging gewoon Crazy For You heten. Het werd geschreven overigens door John Bettis en John Lind. En geproduced door Jelly Bean. Dus nooit een ballad had geproduced. Madonna, die kenden we natuurlijk allemaal van die dansvloer classics als Like a Virgin en Material Girl. En met Crazy From You leverden ze een trage, zwoele ballad af. Waarmee ze ook bewees dat ze heel goed kon zingen. Het werd een grote nummer 1 hit in Amerika. Haar tweede nummer 1 hit. En stootte daar niemand minder dan We Are The World van USA for Africa van de toon in 1985. Hier is Madonna.

0: Sommigen noemen het het mooiste liedje dat ooit over Londen is geschreven. Deze Waterloo Sunset van The Kinks. Mijn nostalgie plus met het beste uit de 60s, 70s en 80s. En zometeen nog een filmtrack uit 1985. David Bowie en Pat Metheny uit This Is Not America. Komt er zometeen aan.
1: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Wit-wit?
3: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
2: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open. Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Ja, dat was de deur.
5: Ja.
3: En wat nu?
5: Ik bel direct de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Het beste uit de 60s, 70s.

0: The Falcon and the Snowman, zo heette de film waar ik daarnet een track uit draaide. David Bowie en This Is Not America. En dit was The Sweet uit 1971. En Coco.
1: Vergeten groeven.
0: Voor onze vergeten groef gaan we nu terug naar 1997. Precies 29 jaar geleden overleed John Denver op 53-jarige leeftijd in een vliegtuigongeluk. Een man werd 53 jaar dus. John Denver, een vergeten groef. Plaatje dat niet zo heel erg vaak gedraaid wordt, is deze hier. Leaving on a Jet Plane.

0: Alison Moyet, ze begon bij Yazoo, later een succesvolle solo-carrière en dat was onder andere met deze hit hier, Is This Love.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Met de derde track uit een classic album uit 1985, Songs from the Big Share van het duo Roland Orzabal en Kurt Smith, samen Tears for Fears. Na het protest van Shout en de wereldhit Everybody Wants to Rule the World, liet de band in 1985 een andere kant van zichzelf horen met Head Over Heels. Een liefdesliedje, al noemde Roland Orzabal het zelf eentje dat tegen het eind een beetje ontspoort. Het begint met een pianoloopje dat je na één keer nooit meer uit je gehoor kwijtraakt. Hij schreef het nummer samen dus met Kurt Smith, zong het ook. En op het album staat het tussen twee delen van het nummer Broken, waarmee hetzelfde pianomelodietje wordt gedeeld. In Amerika haalde de single een derde plaats in de hitparade. En in 2001 kreeg het nummer een tweede leven door een beroemde scène in de film Donnie Darko. Song from the Big Share is ons classic album. Head Over Heels, hier is Tears of Fears.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
1: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
4: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
5: Wel, je hebt geen gaatjes.
6: Maar?
5: Nee, geen maar.
6: Alsof.
5: Wat blieft?
4: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?

0: Jouw feest van de 80's.
1: Peter Frampton met Show Me The Way. En nu gaan we terugduiken in de jaren 80. Doen we naar aanleiding van het feest van de 80's dat volgende week zijn hoogtepunt kent. Met onze 80's top 800. Stemmen daarvoor via onze website nostalgie.plus. Laatste filmtrack uit 1985 heb ik voor je klaar liggen. Met regisseur Taylor Hackford. Dezelfde man die Phil Collins om Against All Odds vroeg, wilde in 1985 een titelsong voor zijn nieuwe film White Night. Lionel Richie kreeg op die titel maar geen liedje geschreven en kwam met iets helemaal anders aanzetten. Say You, Say Me, een warme ballad over vriendschap, met halverwege een stukje waarin het tempo opeens omhoog schiet. Hackford die nam het graag aan en terecht. Nummer stond 4 weken op nummer 1 in Amerika en won een Oscar voor beste originele nummer. En daarmee versloeg Richie onder meer The Power of Love van Huey Lewis. Uit de film White Nights met Mikhail Baryshnikov en Gregory Hines, die twee dansers spelen die samen uit de Sovjet-Unie probeerden te ontsnappen. Hier is Say You, Say You.

leverde in 1984 de grootste hit op voor Nick Kershaw. Deze I Won't Let The Sun Go Down On Me. Seb, die presenteert je straks nog meer van het beste uit de 60s, 70s en 80s hier bij Nostalgie Plus. Dit zijn Sonny en Cher nog. The Beat Goes On.

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb. Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
1: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
0: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis. Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
2: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
4: Maar alleen nee, mama.
2: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
6: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico. En win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.

0: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarde in Heist op den Berg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de Oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
1: Goedemiddag, het is een maandag met twee dingen waar je vrolijk van wordt. Zon en de muziek van Nostalgie Plus met Freddie James als eerste. Het is 4:00 nieuws met Fraukje Kajon.
2: Goedemiddag. NAVO-commandant Grinkewitsch heeft een uitzonderlijke inkijk gegeven in hoe de NAVO zou reageren als Rusland een bondgenoot aanvalt. Die zogenaamde overwinningsstrategie vertelde hij tijdens een veiligheidsconferentie in Warschau. Grinkewitsch waarschuwde vooral Rusland. De NAVO staat sterker dan ooit en het is ook beter voorbereid dan ooit. Grinkewitsch benadrukt dat de NAVO absoluut een conflict wil vermijden. Maar als er oorlog uitbreekt, dan zullen ze elke aanval tegenhouden en afslaan, klinkt het. De vakbonden bij VRT vrezen dat er een 150-tal jobs kunnen verdwijnen door de nieuwe besparingen van de Vlaamse regering. VRT moet ruim 11 miljoen euro besparen, bovenop de lopende besparing van zo'n 16 miljoen euro. En dat is onmogelijk, zeggen de vakbonden. Ze willen samen met de directie naar het kabinet van mediaminister Van Achter stappen om te heronderhandelen. En een ongelofelijke stunt van Zizou Bergs in het tennis. Onze landgenoot klopte de Spaanse nummer 3 van de wereld, Carlos Alcaraz, op het toernooi in Shanghai. Bergs is zelf nummer 39 en won in twee spannende sets met 7-5 en 7-6. Het is de eerste keer dat Bergs wint van Alcaraz. Hij stoot door naar de achtste finales en daarin neemt hij het op tegen de Monegask Valentin Vacherot of de Amerikaan Tommy Paul. Het is vrij zonnig met soms enkele wolken. Deze namiddag neemt de bewolking toe met maxima tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met af en toe lichte regen bij 22 graden. Woensdag vrij zonnig tot 19 graden. En ook donderdag nog zonnig rond 21 graden.
1: Dankjewel, Fraukje. De files, waar schuif je een kwartier aan of langer? Ik weet het, op de 113 naar Antwerpen verlies je 40 minuten van Herentals West tot Antwerpen Oost. Antwerpsring richting Nederland, 20 van Antwerpen

0: West tot Boggerhout. Op de E34 naar Antwerpen komt er een kwartier bij tussen Oelichem en Ranst. Brusselse Binnenring een kwartier van Groot-Bijgaarde tot Wemmel. Door een ongeval met een vrachtwagen is de rechte rijstrook daar afgesloten. En op de Brusselse Buitenring ook een kwartier van Sint-Stevens-Woluwe tot in Diegem.
1: Vibrations
2: met Sebastian de Krop.

Een goede vriend, Stevie Wonder, kwam hier even helpen op mondharmonica. En het resultaat mag er echt wel zijn, hoor. There Must Be an Angel van Eurythmics. Goedemiddag, het is 4:10. Een mooie zonnige maandag, nadat het gisteren ook al zo goed was. Ik heb ervan geprofiteerd en ben gisteren nog aan zee beland. Ben gaan uitwaaien op de dijken, op de pier van Oostende. Er stond een goede wind, maar in combinatie met de zon was het echt heerlijk. Met een klein blosje op de wangen van die zon ben ik terug voor een nieuwe week Good Vibrations. Met vandaag in de show collega Michel Follet. Hij heeft een nieuw boek uit, 100% Follet, en komt iedere dag vertellen over een song uit dat boek. Ik heb leuk nieuws voor de liefhebbers van de Citroën 2PK. Het iconisch geitje is namelijk terug. Straks alles daarover. In jouw feest van de 80's gaat het vandaag over ons huis. Hoe zag je huis en je interieur eruit in de jaren 80? Wat weet je daar nog van? Denk er al eens over na. Dat kan je het straks ook laten weten. En daarnaast heel wat 80's muziek. Met dit uur onder andere een hele mooie samenwerking en ballad van Michael Jackson. Phil Collins met muziek uit een 80's film waarin hij zelf de hoofdrol speelde. En straks ook al 80's met Heartache Avenue van de Maisonettes. En dit zijn de Zombies. She's Not There.

0: De hele dag meezingen met de beste classics, dat is wat je kan bij Nostalgie Plus. Hier met Maisonette en Heartache Avenue. Dat is er een die jij in onze 80's top 800 kan stemmen. Kies ook jouw drie favorieten via de website nostalgie.plus. En luister vanaf volgende week maandag naar de 80's top 800. Straks Phil Collins, Groovy Kind of Love. En eerst iets uit de 70's. Jeff Wayne, Justin Hayward en Richard Burton.
1: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
2: Ontbijt op bed gelijk een koning.
1: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
2: King size.
1: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed.
4: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
7: Peugeot. Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Imos Koopman!
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
10: In De Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
11: Tijd om het binnen gezellig te maken.
12: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
11: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
12: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
11: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
13: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Reinaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
14: Het is Fijnwonen met Bruinzeels Vochten.
13: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
15: Your golden years.

Patricia Stuurt, goedemiddag. Sam, wat een heerlijk nummer. Wat is Nostalgie Plus toch een topzender? Jeff Wayne en Justin Hayward samen met Richard Burton. The Eve of the War. Een topzender wel. Leuk om dat te horen, Patricia. En meer van dat leuks is op komst met Phil Collins zometeen. Robert Palmer straks ook. En dus ook Michael Jackson in duet met Sira Garrett. Het is maandagnamiddag, iets voor 4:30. Dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Wel, de staking bij de openbare diensten. Als je vandaag de trein of de bus nam, dan kan je wel eens een stuk langer onderweg geweest zijn dan je dat gewoon bent. Want er wordt gestaakt tegen de begrotingsvoorstellen van de regering. En om die reden is er een alternatieve dienstregeling bij de sporen en bij de lijn. Lees veel minder treinen en bussen dus. Ook op de VRT wordt gestaakt in sommige scholen, kinderopvang en op nog heel wat andere plaatsen. Het iconische geitje van Citroën is terug. De autobouwer gaat de 2PK opnieuw op de markt brengen. Weliswaar als elektrische auto. De look van die nieuwe 2PK doet wel heel hard aan het origineel denken. Het heeft ook een bolle daklijn, rechtopstaande koplampjes, een stootbumper en strepen op de motorkap. En ook het interieur is heel herkenbaar met onder andere een uitneembare radio, net als bij de klassieker, en een stoffen dakje, zodat je er ook in de open lucht mee kan rijden. De prijs valt goed mee, want het elektrisch geitje is beschikbaar vanaf €15.000. Lukt toch een echt wel nostalgie? En Bruce Springsteen wordt binnenkort nog eens opa, en dit keer van een half Belgisch kleinkind. Zijn dochter Jessica Springsteen verwacht namelijk haar eerste kindje. Zij is ondertussen al een paar jaar samen met Nicolas Philippaerts, een Belgische ruiter. Het is in de paardenwereld dat de twee elkaar leerden kennen. En nu verwachten ze dus een baby. In januari wordt het kindje geboren. Het is voor Bruce Springsteen trouwens het tweede kleinkind. En wie weet zal hij nu wel vaker in ons land zijn. Kwestie van dat kleinkind. En natuurlijk ook de schoonfamilie te bezoeken. Want dat hoort er een beetje bij als opa. Als trotse opa.

de film zelf, Buster, flopte, maar de muziek die werd gelukkig wel een groot succes voor Phil Collins. Groovy Kind of Love. Zometeen Robert Palmer, Best of Both Worlds. Eerste weg op voor de files, die waarin je 20 minuten aanschuift of langer. De langste file vind je terug op de Brusselse binnenring. Je verliest 3 kwartier tussen Anderlecht Noord en Wemmel. Want door een ongeval met een vrachtwagen is daar de rechte rijstrook afgesloten. Op de N16 wil ik Billebroek-Mechelen. Verlies je een 30 minuten tussen de Mechelse Steenweg en Mechelen Noord. Antwerpse ring richting Nederland. Ook een 30 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E313 naar Antwerpen komen er 25 minuten bij. Van Massenhoven tot Antwerpen Expo. Brusselse buitenring 20 minuten van Diegem tot Expo. En op de Brusselse binnenring nog 20 minuten van Sint-Stevens, Woluwe tot in Groenendaal.

0: Michael Jackson met Syra Garrett. Ze was eigenlijk vijfde keus, want Michael had eerst heel wat andere vrouwen in gedachten. Als duetpartner Barbara Streisand bijvoorbeeld, Whitney Houston en Aretha Franklin ook. En Agnetha van ABBA, maar ze weigerden allemaal. I just can't stop loving you.
1: De openingszin.
0: Straks een ander duet, dit keer van Marvin Gaye en Kim Weston. En ook Supertramp Breakfast in America. Maar eerst gaan we quizzen. Iedere dag kan je hier een stapeltje filmtickets winnen. Maar je moet er wel iets voor doen. Je moet meespelen en de openingszin van een bekende classic herkennen. En ook deze week speel ik met de 80's opgaves. Dat heeft alles te maken met onze 80's top 800 natuurlijk. En die je volgende week maandag starten om jou daar al helemaal zin in doen te krijgen. Ook vandaag dus een ethische opgave in dit leuke spelletje. De vraag aan jou: herken jij de openingszin van de volgende classic? Luister goed. Her hair is Harlow gold, her lips sweet surprise, her hands are never cold, she's got puntje, puntje, puntje. En op de puntjes komt toevallig de titel van het nummer dat ik zoek. 4 filmtickets kan je winnen als je meespeelt. En dus de volgende 80's classic herkent. Een classic die begint met deze openingszin. Her hair is Harlow gold. Her lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got... Oké. Nu is het aan jou. Nu mag jij mij het antwoord sturen. De titel en ook de naam van de artiest zoek ik. Je kan het mij bezorgen. Heel eenvoudig via een bericht in WhatsApp. En dat doe je op het nummer 0477-900-800. De opgave nog eens. Her hair is Harlow gold. Her lips, sweet surprise. Her hands are never cold. She's got...
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag 19 oktober
1: naar de 80's top 800
3: van Nostalgie+.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Autoruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: De U10 SK Stormvogels groepschat.
10: Hier, opstelling tegen de Eagles straks. Hakim vooraan, Thibaut, Brent, Louise in het midden en achteraan Lucas en Sien.
11: Zonder Lucas dan, de zak met ballen moet nog mee.
10: Niet nodig, coach. Nog plaats in de koffer, uitroepteken.
9: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer. Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
1: Het beste uit de 60's, 70's en 80's.

Breakfast in America van Supertramp. Als je ons nu pas ontdekt, welkom bij Nostalgie Plus. Hier hoor je de grootste classics uit 60s, 70s en 80s. De hele dag door, iedere dag opnieuw. En het zijn er die ongetwijfeld ook bij jou een grote glimlach op het gezicht toveren. Zoals die van Supertramp dus net. Breakfast in America. Ik heb straks twee stemmen die heel mooi met elkaar blenden. Marvin Gaye en Kim Weston. Eerste duo waarvan op heel veel 80s kamers een poster hing en al zeker in de meisjeskamers. George Michael en Andrew Ridgeley samen als Wham. Dit is Freedom.

0: Eentje uit Your Golden Years, ongetwijfeld ook wel, hè? Marvin Gaye en Kim Weston met It Takes Two.
1: De openingszin.
0: Vandaag is Harry de kandidaat. Harry, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Harry, je bent nog volop aan het werken, hè? Wat doe je van job?
2: Ja, ik ben bejaarde mens naar huis aan het voeren.
0: Oké, dus je bent eigenlijk een soort, ja, als chauffeur op de baan eigenlijk, dag in dag uit, ja. Dat is het een beetje, hè?
2: Ja. Ja, ja, inderdaad.
0: Maar voor je je volgende rit in gang zet, eerst nog even meekwissen voor 4 filmtickets. Vandaag met deze opgave. Her hair is Harlow gold, her lips sweet surprise, her hands are never cold, she's... Puntje, puntje, puntje. En wat moet er op die puntjes komen, volgens jou?
2: Betty Davis eyes.
0: Ja, inderdaad.
2: Duncan Carnes.
0: Ja. Klopt, goed geraden. Proficiat, Harry. 4 filmtickets voor jou.
2: Dankjewel. Fantastisch, mijn kindjes van blazen.
0: Ja, ja. Hoe oud zijn de kindjes?
2: 8 en 10.
0: Ja, dat is een leeftijd waarop ze wel graag, denk ik, zo naar van die familiefilms willen gaan kijken, hè?
2: Ah, exact, exact. Maar aan uw 31 heb dat ook
0: nog. Oké, ja, het is bijna herfstvakantie, dus je weet al wat te doen met de kindjes, denk ik, over een paar weken. Toch?
2: Exact, exact.
0: Fijn. Ja, Kim Carnes, Betty Davis Eyes, dat is 80's muziek. Hou je daar ook van de 80's?
2: Ja, ik ben daar wel zot van. Zeker dat nummer, ik vind dat een cool nummer.
0: Geweldig. Wel, geniet ervan en je weet, volgende week 80's top 800 hier bij Nostalgie Plus. Als je nog niet gestemd hebt, kan je doen via onze website. Dus misschien moet je wel op Kim Carnes stemmen. Zeg, Harry, dankjewel en fijne werkdag nog, hè?
2: Graag gedaan, dankjewel.

0: Kop
1: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
1: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Zeg, ik ben niet mee met onze...
4: Jullie cafetariaplan?
3: Ja.
4: We bekijken het even samen.
1: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
6: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
5: Oké. Okay.

0: de 100 jaar nou nambacht en steek zelf in baktuipen met even blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
1: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
0: Evengem, als u wilt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
2: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
3: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: De muziek van Nostalgie Plus krijgt je aan het glimlachen in alle betekenissen van het woord. Met Steve Harley en Cockney Rebel zo. Make me smile. Your golden years. Nostalgie Plus. Het is bijna 5 uur en Frauke Kaljon is er met nieuws.
5: Goedemiddag. De Europese gasprijs piekt. De aardgasprijs in Europa stijgt naar het hoogste niveau in de maand tijd. Voor een megawattuur betaal je nu meer dan €83. Dat is 15% meer sinds begin deze maand. De Europese gasreserves staan ook zeer laag door de oorlog in het Midden-Oosten. En een eerste test volgt volgende week al, want in grote delen van Europa wordt het volgende week erg fris met temperaturen rond de 10 graden. Aan het station van Brussel-Zuid heeft de politie een tiental mensen opgepakt, onder wie 9 minderjarigen. Honderden in het zwart geklede jongeren verzamelden daar vanmiddag. Ze staken opnieuw vuurwerk af richting de politie en beschadigden verschillende auto's. De politie heeft meerdere keren het waterkanon en traangas ingezet. De rust lijkt intussen wel terug te keren. Vorige vrijdag waren er ook al zware rellen uitgebroken. NAVO-commandant Grinkiewicz heeft een uitzonderlijke inkijk gegeven in hoe de NAVO zou reageren als Rusland een bondgenoot aanvalt. Die zogenaamde overwinningsstrategie vertelde hij tijdens een veiligheidsconferentie in Warschau in Polen. Volgens Grinkiewicz staat de NAVO sterker dan ooit en het is ook beter voorbereid. Hij benadrukte dat de NAVO absoluut een conflict wil vermijden, maar als er oorlog uitbreekt, dan zullen ze elke aanval tegenhouden en afslaan. En een grote cyberaanval op supermarkten in heel Frankrijk. Hackers hebben de koelinstallaties van honderden winkels op hol doen slagen. Die begonnen plots te verwarmen in plaats van te koelen. De temperatuur in de koelkasten en diepvriezers liep soms op tot 50 graden. En daardoor zijn heel wat etenswaren bedorven. De schade zou tot miljoenen kunnen oplopen. Alleen al bij keten Intermarché zijn 150 winkels getroffen. De Franse politie onderzoekt wie er achter de aanval zit. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan het licht regenen met minimaal tot 15 graden. Morgen begint zwaar bewolkt met lichte regen. Daarna wordt het droger met opklaringen en zachte maxima tot 22 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig tot zo'n 19 graden.
4: De files, waar vlieg je onderweg? 25 minuten of meer. Het is druk. De langste file vind je terug op de Brusselse binnenring. Daar schuif je 55 minuten aan. Tussen Anderlecht Noord en Webbel, door een ongeval met een vrachtwagen, is de rechterrijstrook daar afgesloten. Brusselse buitenring, 40 minuten extra van Diegem tot Expo. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen. Een half uur tussen Antwerpenhaven en de Ekerse Steenweg. Want ook daar is een ongeval gebeurd. Twee rijstroken zijn er dicht. Op de E313 naar Antwerpen vlieg je 25 minuten van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de N16 Willebroek-Mechelen 26 minuten van de Mechelse Steenweg tot de Oscar van Kesbeekstraat in Mechelen. En op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten van Antwerpen-West tot Bocherhout. En E17 vanuit Antwerpen ook 25 minuten van Kruibeke tot in Sint-Niklaas. Daar is een ongeval gebeurd en de linkerrijstrook is versperd.
6: Vibrations
7: met Sebastian de Krop.

0: Dit doet jou misschien wel terugdenken aan een eigen liefde tijdens een warme zomervakantie in de 80s. Could You Be Loved? Bob Marley bij Nostalgie Plus. Straks nemen de Pasadena's de trein en dat is een risico op deze stakingsdag. Ik heb ook de Wallace Collection, de Daydream.
1: Jouw feest van de 80s.
0: Ik heb gezien dat het voorbije weekend alweer mooi gestemd is voor de 80s top 800 van volgende week. Hopelijk heb jij dat ondertussen ook gedaan. En ja, anders vlug naar de website nostalgie.plus voor jouw top 3. Vanaf volgende maandag dus de 80s top 800. Deze week nemen we jou in verhalen en herinneringen mee naar de 80s. Bij mij voor Good Vibrations doe ik dat iedere dag aan de hand van een thema. En vandaag is dat je huis in de 80s. Ik wil van jou weten hoe dat eruit zag. Wat weet jij nog van het interieur van het huis waar je in de 80s woonde? Was dat, ik zeg maar wat, een huis met dat typisch bloemetjesbehang van toen? Hadden jullie van die grote vitrinekasten in de living, vol servies en souvenirs? Bij voorkeur kasten in het bruin, want ja, zo was dat bij mij toch als kind in de jaren 80. En had de televisie, de videorecorder en de stereo-installatie een prominente plaats in de living? Vertel het ook even, wat weet jij nog over het huis waar jij in de 80s woonde? Hoe zag dat er bij jou van binnen uit? Stuur het even nu in een bericht via WhatsApp op 0477 900 800. Je huis in de 80s, reageer maar.

0: De Pasadena's met Riding on a Train. Hoe zag jouw huis eruit in de 80's? Die vraag stel ik je. Je mag nog steeds reageren via WhatsApp. Mark uit Zwijndrecht heeft al gedaan. Je stuurt in onze living stond een massieve eikenkast. Zo'n echt een zwaar geval. Vol met de souvenirs die mijn ouders meegebracht hadden. Van uitstapjes en vakanties. Als er bezoek kwam, dan kreeg iedereen eerst een rondleiding langs de foto's en alle beeldjes. En Ingrid uit Kruijbeuken die zegt, bij ons hing er behang met grote bloemen in de slaapkamer, gek genoeg. Ik mocht zelf kiezen welke kleur mijn kamer kreeg en dat werd roze natuurlijk. Aan de muur hing een poster van mijn favoriete zanger en naast mijn bed stond een cassetterecorder waarmee ik 's avonds naar muziek luisterde. Wat weet je nog van de inrichting van jouw huis in de jaren 80? WhatsApp, zo kan je altijd reageren. 0477 900 800. De muziek komt deels ook uit de 80's met zometeen al eentje van Cyndi Lauper. Girls Just Want to Have Fun. En Dr. Hoek, heb je ook te goed. When You're in Love with a Beautiful Woman.
1: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Chocoladebruin
3: of karamelbruin.
2: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
2: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
6: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Nog maar 2 dagen sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
8: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
9: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
8: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
10: CCR.
11: Staat erin.
10: ABBA.
11: Uiteraard.
10: Culture Club.
11: Zeker weten.
12: Shirley Bassey. Elton John.
11: Ze staan allemaal in het boek.
10: 100% Follet.
11: Unieke verhalen bij favoriete liedjes en artiesten, bekende en vergeten parels.
10: 100% Follet, het boek. Met handige QR-codes. Nu verkrijgbaar in elke boekhandel.
13: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.

0: Straks plezier verzekerd voor de girls, maar ook voor de boys hoor. Met Cyndi Lauper. En dit was weer Dr. Hook. When you're in love with a beautiful woman.
1: Jouw feest van de 80's.
0: De jaren 80, het was een ontzettend mooi decennium, denk ik. Mijn eigen herinneringen, die ja, zijn er, want ik was een kind in de 80's. Maar die van jou zijn misschien nog iets concreter. Dus ik hoor graag hoe jij jou de 80's herinnert vandaag met het thema Hoe zag je huis eruit in de 80's? Dirk heeft gereageerd, stuurt mijn ouders. Die hadden een barmeubel in de living, dat weet ik nog, met gekleurde glazen en een fles advocaat voor speciale gelegenheden. Voor ons als kinderen was vooral de telefoon interessant, want wij waren een van de eerste thuis met een draadloze telefoon. Het bleef zo'n groot, lomp ding. Maar je kon het meenemen tot een beperkte afstand en je moest de nummers intoetsen en niet langer draaien, waardoor je ook een stuk sneller dat nummer kon vormen. Marleen uit Beveren die zegt, ik herinner me vooral heel veel metalen meubels. Dat moet iets in de jaren 80 geweest zijn. Stoelen, tafels, alles kreeg je veel meer een metalen frame. En ja, hout had een beetje afgedaan, of bij ons toch alvast. Anja zegt, de keuken was bij ons geel met bruine tegeltjes. Mijn mama had van die gordijntjes met bloemetjes en op de koelkast hing een boodschappenlijstje met een magneet. En daarnaast herinner ik mij ook nog de rotanmeubelen in de living. Zo van die gevlochten meubels, op basis dus van rotan inderdaad. En Rudy laat weten, ik herinner mij vooral nog mijn 80's tienerkamer, die in mijn geval behangen was met posters uit de Joepie, Blondie, de dames van ABBA, Kim Wilde, Samantha Fox. Het was de ene poster na de andere daar in mijn kamer. Ja, ja, Rudy, ik zie het eerlijk gezegd al zo voor me. Tussen al die dames was er misschien ook wel ruimte voor een poster van deze zou kunnen. Cyndi Lauper nu uit de 80's, ook deze Girls Just Want to Have Fun.

De energie die je nodig hebt na een drukke werkdag, die vind je hier bij Nostalgie Plus in de muziek. En met Cyndi Lauper, Girls Just Want To Have Fun. Goeie Franstalige meezinger, die durven wij hier ook wel eens spelen. Desiree van Gilbert Bécaud komt eraan. Eerst Lou Reed, Walk on the Wild Side. En de files, daar word je wellicht net iets minder wild van, denk ik dan. Dit zijn de plaatsen waar je 25 minuten verliest of meer. De langste file vind je terug op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen. Je schuift 50 minuten aan tussen Antwerpenhaven en de Ekerse Steenweg. Daar is nog steeds één rijstrook afgesloten door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 25 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens 25 van Antwerpen-West tot Broggerhout. Op de E17 vanuit Antwerpen, 25 minuten van Kruibeke tot Sint-Niklaas Centrum. Ook daar is een ongeval gebeurd en één rijstrook is er dicht. E40 naar Brussel, 25 minuten extra van Ternat tot Sint-Agatha-Berchem. Op de Brusselse buitenring 25 van Diegem tot Expo. Op de binnenring 25 minuten van Neerpere tot Jette. En op de E313 naar Antwerpen vlieg je ook 25 minuten van Massenhoven tot in Wommelgem.

0: Robert, Beko en Désiré. Vanaf vandaag ligt het nieuwe muziekboek van collega Michel Follet in de winkel. Hij stelt er dagelijks een song uit voor en je kan een exemplaar winnen hier over een paar minuten. Eerst een van mijn favoriete 80's artiesten en dat is Prince. Purple Rain zal zeker in de 80's top 800 staan. Maar het nummer 1999 hopelijk ook. Prince zo en Tom Jones met Delilah.
1: Tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. It's a sunweb holiday.
2: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoopman!
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
6: Ook in mij?
5: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Autoruitstuk. Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.

0: heerlijk dansbaar nummer, hè. De funk spat er gewoon vanaf van dit nummer 1999 van Prince. Nog voor 6 uur Carly Simon en ook Leo Sayer. Collega Michel Folletti hoor je hier iedere dag tussen 12 en 1 bij Nostalgie Plus met 100% Follet. En deze week komt Michel ook bij mij dagelijks heel even langs met een leuke verrassing. Michel, goedemiddag.
1: Dag ze.
0: Michel, het is een heugelijke dag voor jou vandaag. En dat heeft alles te maken met jouw nieuw boek dat uit is, 100% Follet. Wat is dat ook weer?
1: Het is een boek naar het programma. Een beetje een vervolg op een ander muziekboek, Buffet Follet. Zelfde concept. Je ziet de hoes en een QR-code onderaan elk stukje. Het zijn muziekcolumns met prettige anekdotes, petite histoires, interessante, oninteressante dingen. Dingen die soms heel persoonlijk zijn.
0: Ja. Je hebt het over artiesten, je hebt het ook over en liedjes. Voilà. En deze week gaan we iedere dag focussen op één van de liedjes uit je boek.
1: Ik ben benieuwd, want ik weet helemaal niet wat je zelf uitgekozen hebt.
0: Ik heb een selectie gemaakt op basis van een verhaal dat ik wel leuk vond. De eerste die ik heb staan voor vandaag is My Cook at You van Elvin Stardust. Ja. Hoe kom je daarbij?
1: Ja, dat was een geweldige single, vond ik, toen ik die voor het eerst hoorde tot ik de man op televisie zag. Dat vond ik echt een ware griezel met, naar het schijnt, aangeplakte bakkenbaarden. Want die waren niet eens echt. En hij was helemaal in het leer gekleed, zoals Elvis Presley ook in zijn latere jaren. En hij had handschoenen aan die mijn moeder ook droeg. Want mijn moeder was een vrij autoritaire dame. Okay. Die naar school ging met leren handschoenen aan. Maar alleen hij droeg er ook nog van die gigantische ringen over. Dat deed mijn moeder nog gelukkig niet. Maar ze zagen die mannen en iedereen dacht van, dat geraakt nooit in de hitparade. Maar het was een heel indringend nummer. Ik vind het nog altijd een heel bijzonder nummer, hoor, die My Cook at You.
0: Ja, jouw mama en jouw zus waren minder fan inderdaad van de look, hè? Van Elvin Stardust.
1: Maar heel verstandig, ik heb het plaatje uiteindelijk gekocht. De foto stond niet op de hoes. Er stonden alleen maar sterretjes op. Een man had een heel gekke naam, Stardust. Had al een vorig leven gehad als Shane Fenton in de jaren 60. Uh-huh. In Groot-Brittannië had hij toen al een paar hits gescoord. Bij ons was hij toen nog niet bekend.
0: Met een hele andere look toen ook nog, hè?
1: Ja, maar toch ook al wel rock and roll. En die Elvin Stardust heeft zijn imago wat bijgestuurd in de jaren 80. Met Pretend onder andere en nog een paar andere prettige hits was hij al veel, zeg maar, aaibaarder.
0: Ja, fijn. Goed, we gaan luisteren naar een van die nummers dus die in jouw boek staat in 100% Follet. Vanaf vandaag verkrijgbaar in alle goede boekenwinkels en online ongetwijfeld ook wel. My Cook at You van Elvin Stardust. Dankjewel, Michel.
1: Dankjewel.
0: En als jij het boek 100% Follet wil winnen, ik heb hier een exemplaar liggen dat van jou kan zijn als je mij kan zeggen welke term Michel gebruikt om de look van Elvin Stardust te omschrijven. Stuur het in een WhatsApp bericht op 0477 900 800.

Sayer bij Nostalgie Plus. More than I can say. Welke term gebruikte Michel daarnet in ons gesprek om de look van Elvin Stardust te omschrijven? Eén woord was het maar. En het antwoord dat ik zocht was griezel. Serge uit Hemiksen wint het boek 100% Follet. Morgen maak je een nieuwe kans op het boek. En je kan het ook winnen via de Facebook en de Instagram van Nostalgie Plus. Ga daar eens kijken en vertel ons waarom jij graag wil winnen. Zometeen Ann met jouw verhaal en naar aanleiding van jouw Face van de 80's wil Anne graag weten welke plek het hart van jouw huis was in de jaren 80. Was dat de keukentafel, de living? Was dat eerder rond de tv? Stuur het in een bericht via onze website nostalgie.plus of WhatsApp. En Anne is er zometeen, dat is voor na Carly Simon. You're so vain.

0: Ja, voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
1: 26% op spinazie. Mmm, nog eens lekkere spinaziepuree.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Kop
3: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: Onze 800 van de 80's wordt goed gespijst dankzij jullie stemmen. 80's verhalen hoor je hier tot 8 uur. Welkom. Your golden years. Nostalgie plus. En het nieuws van 6, dat hoor je van Fraukje.
6: Een goede avond. De Europese gasprijs piekt. De aardgasprijs in Europa stijgt naar het hoogste niveau in een maand tijd. Voor een megawattuur betaal je nu meer dan 83 euro. Dat is 15% meer sinds begin deze maand. De Europese gasreserves staan ook zeer laag door de oorlog in het Midden-Oosten. En een eerste test volgt volgende week al, want in grote delen van Europa wordt het volgende week erg fris met temperaturen rond de 10 graden. Vanaf volgende week krijgen we opnieuw elektriciteit van een Belgische kerncentrale. Reactor Tihange 3 wordt heropgestart na maanden onderhoud. Dat meldt uitbater Engie. Ons land heeft op dit moment nog maar 2 werkende kernreactoren meer, Tihange 3 en Doel 4. En ook Doel 4 heropent begin november. De kerncentrales moeten ons land tijdens de wintermaanden van elektriciteit helpen voorzien. In een kleuterschool in Wilrijk in de provincie Antwerpen zijn 3 kleuterjuffen werkonbekwaam na een hevige discussie met de moeder. Dat schrijft het laatste nieuws. De vrouw viel de juffen fysiek en verbaal aan omdat haar dochter met water had gespeeld. Maar om medische redenen mocht het kind dat niet. Het incident gebeurde zo'n 2 weken geleden. De kleuterjuffen zitten nog altijd thuis. De school keurt het gedrag van de moeder af. De politie voert nu een onderzoek. En NAVO-commandant Grinkewitsch heeft een uitzonderlijke inkijk gegeven in hoe de NAVO zou reageren als Rusland een bondgenoot aanvalt. Die zogenaamde overwinningsstrategie vertelde hij tijdens een veiligheidsconferentie in Warschau.

0: zou. Volgens Grinkewitsch staat de NAVO sterker dan ooit en is het ook beter voorbereid. Hij benadrukte dat de NAVO absoluut een conflict wil vermijden, maar als er oorlog uitbreekt, dan zullen ze elke aanval tegenhouden en afslaan. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan het licht regenen met minima tot 15 graden. Morgen begint zwaar bewolkt met lichte regen, maar daarna wordt het droger met opklaringen en zachte maxima tot 22 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig tot zo'n 19 graden.
1: Op weg naar huis, op weg naar thuis. File rijden op de Brusselse buitenring. 39 minuten van Vilvoorde Koningsloo tot Selk. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 28 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E40 Brussel-Gent verlies je 27 minuten van Sint-Agatha-Berchem tot Ternat door een ongeval. Op de N16 Willebroek-Mechelen 21 minuten tussen de Mechelse Steenweg en de Oscar van Kerspeekstraat. Op de Brusselse binnenring 21 minuten ook tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groenendaal. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Op de Brusselse binnenring 19 minuten van Ruisbroek tot Anderlecht-Noord. Op de E313 Lumme-Antwerpen 18 minuten file rijden van Massenhoven tot Borgerhout. En het vertraagt 16 minuten op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem-Woluwelaan.
2: Jouw verhaal met

Ik hoorde het laatst van iemand van jullie. Ik ga van mijn thuis nu een huis maken. Het hart was er al, nu nog de praktische kant. Vanavond ben ik net als Seb benieuwd naar jouw ethisch huis. Hoe zag dat eruit? Wat was er compleet anders als in jouw huis van nu? Kleine raampjes bijvoorbeeld, rode dakpannen. En vooral ook, welke plek in dat ethisch huis voelde helemaal als thuis? Voor jou alleen of voor het hele gezin? Kamer, veranda, een omgebouwde kelder? Deel maar via WhatsApp of de nieuwe knop op nostalgie.plus. Deel jouw verhaal.

Mijn ethisch slaapkamer werd een beetje meer thuis dankzij een poster van Barry en zijn boys boven mijn bed. Vers uit de Joepie gehaald. Anna die had zo'n thuisplek die aan haar oma. Ze had die thuisplek aan haar oma te danken. Mijn grootmoeder woonde bij ons in, schrijft ze. Haar kleine kamertje naast de keuken was voor mij echt het hart van het huis. Ik kon altijd bij Mémé terecht. Ze koos nooit partij. Ze zette gewoon een kop thee en liet mij uitrazen. Ik doe dat nu nog steeds zo bij mijn eigen kinderen. En zo leeft Mémé ook onder het dak van het huis van nu gewoon voort.

0: Jouw ethisch huis, welke ruimte daar voelde het meest als thuis aan? Delen maar nostalgie.plus jouw verhaal. Voor mij was dat absoluut de muziekkamer waar ik op mijn gitaar tokkelde, waar ik danste, waar ik zong en natuurlijk platen draaide. Denk maar aan Duran Duran, Simple Minds, Doe Maar. Louise had het ook op een paar knappe Nederlanders begrepen. We gaan eens horen na The Wubettes en Lou Rawls, die is er ook bij.
1: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
2: I can help.
1: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh nee!
4: Oei, wat is er?
5: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
4: Oei.
5: Ja, wat nu?
4: Ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA, actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Lidl is verkozen tot vers kampioen, maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
7: Ontbijt op bed gelijk een koning.
6: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
7: King size.
6: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
8: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
9: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
10: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
8: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
9: Oh, maar dat is correct.
10: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
11: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren, bezoek dan zeker de Rijnaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
12: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
11: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
13: Het beste uit de 60s,
11: 70s
13: en 80s.
14: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

0: Leen en Seb kozen hun nummer 1 al uit voor onze 80's Top 800. Maar het is natuurlijk jouw feest van de 80's. Hè? Dus die classics die gaan niet mee in onze telling. Jij moet stemmen. Stemmen kan via nostalgie.plus en jouw feest van de 80's. En ja, echt wel een feestje, vind ik, met de keuzenummers van Louisa. Een hele goede avond, Louisa.
1: Ja, goedenavond, Anne.
0: Je hebt je werk goed gedaan, zie ik.
1: Ja, ja.
0: Mag ik al zeggen wat er op nummer 1 staat?
1: Ja, ja, ja.
0: David Bowie.
1: Ja.
0: Ja, Absolute Beginners vind ik ook zo'n fantastische plaat, hè.
1: Ja.
0: Dankjewel daarvoor.
1: Inderdaad.
0: En er is een bijzondere reden voor, hè, voor dat nummer.
1: Ja, dat is gedraaid toen mijn dochter trouwde op het stadhuis eigenlijk. Ja. Ja. Dus als zijnde, ja, een begin van een nieuwe fase. Ja.
0: Ja, ik vind dat echt een heel tof idee. Ja, echt een heel tof idee.
1: Ja. Zegt, ja, ja.
0: Ja, ja. Hoe lang is dat geleden?
1: Ze is getrouwd in 2003.
0: Amai. Ja. Dus dat is ondertussen belangen, geen
1: dus
0: Absolute Beginners.
1: Ja.
0: Ah, oké.
1: Okay.
0: Ja, oké. Okay. Super, super. En dan het volgende zou ik wel eens willen zien. Je schrijft, de nummers van Golden Earring hebben een drive- en rockgehalte waar ik volledig uit de bol op ga.
1: Ja, we
0: hebben het over kamers in het huis, in ons ethisch huis. Dan wel, in welke kamer gebeurt dat dan?
1: Dat is volledig in mijn living.
0: Ah, voilà. Ja. Je hebt daar niet veel ruimte, een beetje ruimte wel, maar ik bedoel, je hebt daar niet echt een speciale plek voor nodig, hè, om uit de bol te gaan.
1: Nee, en ik zie niemand, hè. Dus ik kan volledig mijn ding doen. Hè.
0: Ja, fantastisch. Zeg, welke nummers heb je gekozen van Golden Earring?
1: Ik heb gekozen voor Twilight Zone en voor Long Blonde Animal.
0: Ja, dat ken ik niet, Long Blonde Animal. Twilight Zone, ja, natuurlijk. Dat is, is heel bekend. En dan Long Blonde Animal. Heb je daar ook een anekdote bij of zo?
1: Ja.
0: Ah, echt?
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ik heb ooit eens, maar ze zullen die ook niet kennen, dat is ondertussen zijn die ook ontbonden, een rockgroepje, de Vipers, van Gent.
0: Ja, nee, die ken ik niet.
1: Nee, en wel, ja. En die speelden ook altijd op de Gentse feesten en overal. En die allemaal rocknummers nogal stevig.
0: Ja.
1: En die speelden ook dus de Long Blonde Animal van de Golden Earring. En dat was eens op een van de parkies, speelden ze ook. En ik had gaan vragen, Chris, als ze dat speelden, van willen jullie nog eens Long Blonde Animal spelen?
0: Ja.
1: En ze zeiden van maar alleen als je meekomt op podium. Ja, en ze hebben mij letterlijk eigenlijk gesleurd op het podium. En ik heb dan meegezongen. Ja.
0: Gesleurd, ja. En in je living sta je te dansen.
1: Ja.
0: Dan krijg je een gans podium. Maar ik snap het wel, Louisa, dat is niet hetzelfde.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, ja,
0: ja. Maar je hebt je geamuseerd daar op dat podium.
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Het is een blijvende herinnering. Hè.
0: Dat kan ik me voorstellen.
1: Zo'n keer zo doen, hè.
0: Ja. Een keer zo doen, dat moet blijven kunnen, hè.
1: Ja, zeker.
0: Toch?
1: Ja.
0: Mag je nog eens doen? Mag je nog eens doen, Louisa? Als je foto's hebt, stuur ze maar op. Ik zou het heel graag willen zien. We gaan luisteren. Dankjewel op de stemmen, Louisa. Ja. En leef je maar uit, hè. Groetjes.
1: Ja,

0: In haar huis in New Jersey had ze, naar het schijnt, een professionele opnamestudio geïnstalleerd. Niet zo verwonderlijk voor iemand als Whitney Houston. Françoise Hardy daarentegen, die woonde in de 80's met man, lief en zoon in een huis met 3 verdiepingen in Parijs. Opvallend muren en plafonds in het zwart en ieder gezinslid had min of meer zijn eigen verdiepingen, waarover Hardy zei: ik leef boven in mijn kamer. Voldoende ruimte om de muze te laten rijpen, lijkt me. Tous les garçons et les filles, zo dadelijk.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag 19 oktober
1: naar de 80's top 800
3: van Nostalgie+.
6: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
3: Peugeot.
6: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
7: Nog voor jij kan denken:
8: ik heb gelijk geen energie.
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
9: oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
8: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: Code Yellow!
11: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
11: Info op telenet.be.
12: En wel, ik ga eens gaan kijken.
13: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
14: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.

Give Me Hope. En of er hoop is, meer dan dat voor de Pink Floyd fans. Want op 14 juni zakt Roger Waters himself af naar het Koninklijk Circus in Brussel met zijn legacy, met zoon Harry Waters en een tienkoppige band. Neemt hij je mee naar de gouden Pink Floyd jaren, iets als Dark Side of the Moon en dit hier.

0: Hij mag het nog eens overdoen in het Koninklijke Circus in Brussel op 14 juni. Roger Waters van Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Er ligt een nieuw boek in de winkel. Sinds vandaag 100% Follett. Het nieuwe boek van collega Michel Follett. Een droomselectie van liedjes en artiesten uit de 60s, 70s en 80s. Niet gewoon als lijstje, maar echt een doeboek met verhalen, weetjes en QR-codes waarmee je de songs meteen opnieuw kunt beluisteren. Je kunt erin bladeren, herinneringen ophalen en gegarandeerd stof voor nieuwe verhalen achter bekende platen. Deze week vertelt Michel er elke dag over bij Sepp tussen 4 en 6 in Good Vibrations. Morgen ook weer. Luister dan, want daar valt telkens ook een exemplaar te winnen.
1: Jouw verhaal.
2: Jouw verhaal. Nostalgie
0: Plus. 100% Follett, met ook plaats voor deze hier. Your Song van Elton John.

Net geen 7 uur smakelijk als je aan tafel schuift of daar al zit. Nog even een heerlijk zonnige start van de week onderlijnen straks met namen als Rupert Holmes, Jason Donovan en The Beach Boys. Classics doorspelen.

0: 30 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Info en voorwaarden op carglass.be. Bij ING Business weten we, ondernemers die laten hun ambitie brullen.
3: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
2: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
4: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
5: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
6: Maar alleen nee, mama.
4: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
7: Schat, ik zie je graag.
8: Ja, maar...
7: Maar nee, geen maar.
8: Oh.
7: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
11: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
12: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
13: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
14: Tijd om het binnen gezellig te maken.
15: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
14: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
15: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
14: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
16: Umberto Tozzi mag zo uitpakken. Ondertussen jouw thuisverhalen. Waar was je thuis in de 80's? Ik hoor je graag.
17: Your golden years. Nostalgie plus.
16: Eerst luisteren naar Fraukje voor het nieuws van 7.
18: Goedenavond. Op het assiseproces over de dood van kleuter Dien hebben de wetsdokters getuigd. Ze onderzochten de jongen van 4 na zijn dood. Een van de wetsdokters heeft eerder ook het lichaam van Miguel onderzocht. Dat is het jongetje van 2 die in 2008 werd gedood door verdachte Dave de Kok. Volgens de wetsdokters hadden beide kinderen dezelfde ernstige verwondingen opgelopen en had Dave de Kok hen dus op dezelfde wijze mishandeld. De Kok kreeg voor de dood van Miguel 10 jaar cel en nu riskeert hij 30 jaar cel. In een kleuterschool in Wilrijk in de provincie Antwerpen zijn 3 kleuterjuffen werkonbekwaam na een hevige discussie met een moeder, dat schrijft het laatste nieuws. De vrouw viel de juffen fysiek en verbaal aan omdat haar dochter met water had gespeeld. Maar om medische redenen mocht het kind dat niet. Het incident gebeurde zo'n 2 weken geleden. De kleuterjuffen zitten nog altijd thuis. De school keurt het gedrag van de moeder af. De politie voert intussen een onderzoek. En werknemers van gesloten centra leggen de komende dagen het werk neer. De vakbonden hebben een stakingsaanzegging van onbepaalde duur ingediend. Ze zijn boos omdat er nog altijd geen maatregelen zijn genomen tegen de toenemende agressie tegen het personeel. Ook het personeelstekort en verouderde infrastructuur maken het de werknemers steeds moeilijker om hun job te doen. Morgen is er overleg tussen de vakbonden en bevoegd minister Van Bosuit. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan het licht regenen met minima tot 15 graden. Morgen begint zwaar bewolkt met lichte regen. Daarna wordt het droger met opklaringen en zachte maxima tot 22 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig tot zo'n 19 graden.
16: En nog even aanschuiven, langer dan een kwartier op de Antwerpsring. Nee, op de R1, sorry, Antwerpen-Gent verlies je 28 minuten tussen Antwerpen-Noord en Merksem. En op de Brusselse Buitenring zijn dat 23 minuten van Grimbergen tot Jette.

Mijn favoriete plek in ons ethisch huis. Duidelijk daar waar er gedanst kon worden. Vaak in onze muziekkamer. Praktisch, overal eigenlijk. En dan verzamelen rond verse pizza aan de televisie op zaterdagavond. Waar kwam iedereen bij jouw ethisch thuis, in jouw ethisch huis samen? Waar werden grote gesprekken gevoerd? Gelachen, werd er gelachen gegeten? Werd er huiswerk gemaakt? Of ruzie over het huiswerk? Er staat een knop op je pc, deel jouw verhaal via nostalgie.plus. En dan hoor ik je misschien tussen dit en een uurtje. Yo!

Zalige platen. John, Paul, George en Ringo. While my guitar gently weeps. Sophia schrijft, mijn kamer was mijn heiligdom met mijn platenspeler natuurlijk en koptelefoon. En voor Marleen is dat zonder twijfel, de keukentafel staat er. Mijn moeder zat daar s'avonds aardappelen schillend en dan kon je eigenlijk alles vertellen. Vader kwam er dan ook bij zitten en voor je het wist zat heel het gezin rond die kleine tafel. Keuken was piepklein, maar er paste blijkbaar altijd nog wel iemand bij. Als we dan toch ruimte innemen, Marleen. Deze dame weet dat als geen ander hoe dat moet. Madonna.

0: Vakantie in je eigen huis. Welke plek in jouw 80's huis gaf je dat bijzondere gevoel? Nostalgie. Plus. En als je daar dan toch langs loopt, geef dan zeker ook jouw voorkeur mee voor onze 80's top 800. Volgende week is het zover, hè? Een heerlijk 80's bad dat jij zelf helemaal op temperatuur mag brengen. Lode koos zijn favoriete al en kwam daardoor helemaal thuis. Hoe en wat na een paar muzikale strandjongens en de Manhattan zo dadelijk.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Imos Koopman!
4: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed.
6: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Het beste uit de 60s,
9: 70s
8: en 80s.
9: Nostalgie.
10: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: Het was zeer moeilijk om uit de velige prachtige muziek van toen een keuze te maken, schrijft Lode. Het zijn woorden waar ik super blij van word. En kies maar eens uit zoveel moois. Ik heb de oefening afgelopen zaterdag ook gedaan. En ik kan je vertellen, ik wist niet waar ik moest beginnen. Ben uiteindelijk wel geland, gelukkig. Goedenavond, Lode.
1: Hey, dat Jan.
0: Jij bent ook geland met jouw top 3 voor onze IT's top 800. En eigenlijk ben je daar ook letterlijk mee geland, hè, als ik jouw verhaal lees.
1: Ik ben er uiteindelijk uitgekomen en ik ben letterlijk geland, inderdaad.
0: Ja. Kan je er iets meer over vertellen? Of zullen we eerst de nummers afgaan?
1: Dus, dat kan.
0: Ja, dus ik lees al Blondie uit 1980 met Atomic.
1: Ik had die op nummer 3 gezet.
0: Ah ja, die staat hier op nummer 1, maar goed.
1: Ah, oké. Okay.
0: Dat is omgekeerd, ja.
1: Iets fout gelopen dan. Ik heb gekozen voor Dead or Alive.
0: Ja.
1: Met You Spin Me Round.
0: Ja.
1: En op mijn absolute favoriete nummer 1 is Bronski Beat. Met...
0: Zal ik het zeggen?
1: Bent at the great. Ja.
0: Hit that perfect beat, toch?
1: Hit
0: hoop
1: that
0: ik.
1: Perfect
0: wat,
1: beat, boy.
0: Dat is wat. Ja, dat is wat er staat. Ja, oké. Okay. En er was ook. Ja, je hebt eigenlijk ook wel een reden waarom je die nummers koos, als ik het goed begrepen heb, omdat je daar eigenlijk helemaal jezelf op kon zijn.
1: Ja, inderdaad. Toen ik zo'n ik ben opgegroeid dan in de 80's, ik was een puber.
0: Ja.
1: En toen ik zo'n 15, 16 jaar was, kwam ik eigenlijk tot de conclusie voor mezelf dat ik niet zo op meisjes viel,
0: maar
1: op jongens.
0: Mm-hmm.
1: En in die tijd was het absoluut niet zo gemakkelijk om jezelf te zijn, om er vooruit te komen dat je homo bent.
0: Ja.
1: En dat was dan de muziek die wel eens werd gespeeld op vuiven of zo. En ik had het gevoel van, ja, dit ben ik en hier kan ik echt mezelf zijn. En ik kon mij daar perfect op uitleven. En ik voelde mij dan echt wel heel erg gay, als ik het zo mag zeggen.
0: Ja.
1: En het was zo, je kunt jezelf dan uiten. En er waren dan ook al af en toe andere jongens die gelijkgestemd waren.
0: Ja.
1: En zo maakte je dan kennis met andere jongens. Ja.
0: Ja. Maar ik snap het helemaal. Ik denk, het is gewoon energie, hè? Muziek. Het is een trilling, dat is energie. En je voelt gewoon aan wat klopt voor jou. Dus ik vind het eigenlijk een supermooi verhaal. En ook heel herkenbaar, want de tienerjaren, dat is voor iedereen wel het moment om te ontdekken wat bij je past, hè?
1: Klopt.
0: Ja, heel mooi. Ja.
1: En op die muziek kon ik mij echt helemaal uitleven op de dansvloer. En had ik echt het gevoel van, ja, nu kan ik mijzelf gedragen zoals ik wil zijn.
0: Ja, dus ja. Als ik dan aansluit bij onze vraag van vandaag, van waar in huis was je thuis? Voor jou was dat de dansvloer met nummers van liefst, ja, Bronski Beat dan.
1: Liefst, ja.
0: Ja, oké. Okay. Wel, zullen we dat thuisgevoel nog eens terughalen, Lode? Wat zeg je ervan?
1: Ik vind dat helemaal fantastisch, Anne.
0: Gaan we doen. Wel, zoek je daar ergens een beetje plaats waar je nu bent bij je thuis en maak er terug een dansvloer van, hè?
1: Zullen we dat doen, ja.
0: Oké. Okay. Geniet ervan, Lode, en bedankt om even aan de telefoon te komen en voor je stemmen.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Groetjes. Ja,

0: Zon sinds 83 en ook vanochtend veel zon, maar opvallend veel frisser voelde ik. Ideaal als je dan achter veel glas kunt zitten, zoals bij Johan thuis in Roeselare in de 80's of misschien net niet. Wij hadden achteraan zo'n veranda die mijn vader zelf had gezet. Veel te warm in de zomer, ijskoud in de winter, maar toch zat iedereen daar. Mijn moeder dronk er koffie, wij speelden er kaarten en na een familiefeest eindigde altijd iedereen op die plek. De mooiste babbels kwamen meestal pas als er nog maar 4 mensen overbleven en iemand zei, allee, nog eentje dan. Nostalgieplus. Allee, nog eentje dan. Some Kind of Wonderful voor zo.
1: Code Yellow.
2: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
2: Info op telenet.be.
3: En wel, ik ga eens gaan kijken.

Voor ons lijkt die misschien een eendagsvlieg, maar daar is niks van. Ivan scoorde al in zijn thuisland Spanje, waaronder twee nummer 1 hits voor deze fotonovella uit 84. Vreemd en toch ook niet, Chris herinnert zich de trap als favoriete plek in huis. Als mijn zus thuis kwam van een fuif en ik nog wakker was, dan zetten we ons halverwege op die trap, zodat onze ouders niets konden horen. Daar vertelden ze mij wie ze leuk vond en vertrouwden ze me eigenlijk van alles toe. 40 jaar later belt ze me nog altijd als eerste wanneer er iets is. Alleen zitten we nu natuurlijk niet meer.

Waar in huis voelde jij je het meest thuis in de 80's? De keuken zag ik vaak voorbij komen, ook hier bij Lisa. Met de radio als gezelschap schrijft ze 's morgens nieuws, 's middags muziek. En bij het avondeten moest hij dan net wat zachter. Ik zie nog zo voor me hoe mama daar stond te koken met haar gele schort. Vandaag kook ik met veel plezier voor haar. En heb je nog ideetjes nodig, Lisa? Dan kun je morgen bij Leen terecht, roept zij je naar de keuken. Met een heerlijk, eerlijk en poepsimpel recept voor konijn met pruimen. Morgen tussen 10 en 12. Lekkers met Leen en met Timon natuurlijk.

Voor de kilometervreters is je auto soms misschien wel je favoriete thuisplek. Morgen in jouw verhaal halen we de wegenkaarten er weer bij en vraag ik je, waar ben je eens heerlijk misgereden in de 80's? Of gewoon, hoe trok jij je plan, zo zonder GPS? Je mag nu al sturen via nostalgie.plus. Ik ga het onderwerp zo aanvullen. Klik door waar je ziet. Deel jouw verhaal. En hier vind je de weg naar de knapste classics of wat dacht je anders. Ook na 8 uur stevig feestje met The Tramps.

Dit is Verloren Sporen. Een reeks waarin we de meest intrigerende verdwijningen ontrafelen. Van stille verdwijningsacties in machtige regimes tot families die decennia blijven zoeken naar een glimp van de waarheid. In elke aflevering reconstrueren we de laatste stappen. We duiken in systemen die zouden moeten beschermen, maar soms falen. In Verloren Sporen zoeken we naar antwoorden. Want achter elk verhaal zit iemand die nog steeds wordt vermist.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.

vijf uur thuis met een kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: heren, pokeren, kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen. Ja, het was zelf een liedje nog op de radio.

0: en de verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comediant, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar zakenvrouw in dat kille blauw.

0: Dit is de Actua-podcast van Nieuwsblad, in samenwerking met GVA. De Vlaamse regering gaat de registratierechten bij de aankoop van een nieuwe woonst weer verhogen. En de jongere generatie had het al zo moeilijk om een eigen huis te kunnen kopen, al zeker zonder de hulp van de ouders. Het is het onderwerp van deel 3 in de nieuwsbladreeks Ik versus Vlaanderen. En hoe gaat het met jouw baksteen in de maag? Ik ben Nathalie Delporte en dit is De Insider. De vragen die in deze derde aflevering van Ik versus Vlaanderen worden gesteld, gaan dus over wonen. En dan vooral over je woonkost. Meer dan ooit actueel is dat onderwerp. Interessant onderwerp dus, dat we vandaag dan ook bespreken met twee nieuwsblad-insiders weer. Dag Chloe Steylemans.
1: Hey, dag Nathalie.
0: En dag Michiel Thijs.
2: Dag Nathalie.
0: Je eerste keer in de podcaststudio.
2: Klopt.
0: Beetje spannend.
2: Ik ga dat niet ontkennen. Heel spannend.
0: Het komt helemaal goed. Wij zijn tof, dus dat komt goed. Waar zitten jullie zelf in het woonspectrum, huren, kopen?
1: Ik heb eigenlijk super recent een huis gekocht, dus ik mag mij zeer gelukkig prijzen, denk ik dan.
0: Proficiat.
1: Dank u.
2: Ik heb ongeveer dag op dag, 4 jaar geleden, een eerste woning gekocht, een rijhuis. En wat dat betreft ben ik dus een beetje een pechvogel, want ik zat nog op de 3% registratierechten die naar 2 zijn gezakt. En we zijn eigenlijk een beetje op zoek naar iets nieuws. Dus we gaan opnieuw in de 3%. Daar gaan we opnieuw aan vasthangen.
0: Michiel, jij bent ook de man van de cijfers. Laten we daar eens naar kijken. Hoe zit het bij de rest van Vlaanderen? Wonen de mensen vooral in huizen of appartementen?
2: De meeste Vlamingen wonen wel in een huis. 2/3 van de woongebouwen in Vlaanderen zijn ongeveer huizen. En 3 op de 10 woningen, iets minder dan 1/3, zijn appartementen.
0: En wat mag dat kosten? Wat betalen we zo gemiddeld per maand aan ons huis?
2: Ja, de Vlaming spendeert ongeveer 30% van zijn huishoudbudget aan wonen. Dat is dus ook inclusief energie, bijvoorbeeld aan water. Als we kijken naar wat uit onze enquête komt, 6 op de 10 betaalt een bedrag tussen 500 en 1500. Dat zegt natuurlijk heel weinig, want 500 heel weinig. 1500 is al een aardig bedrag, lijkt me. Maar als je de leeftijdsgroepen gaat vergelijken, dan zie je wel duidelijke verschillen. Hè. Ongeveer 45% van de eigenaars tussen 31 en 45 jaar, dat is mijn groep, zeg maar, betaalt meer dan 1000 euro per maand aan zijn hypotheek. Als je dat vergelijkt met 60-plussers, komt maar 9% aan een bedrag boven de 1000 euro.
0: Ook weer logisch, want daar... Ja, minder inkomsten plus die lening is misschien gewoon al bijna afbetaald of afbetaald.
2: Ja, het gaat wel om 60-plussers die nog aan het afbetalen zijn. Uh-huh. Maar toch, ze hebben natuurlijk een huis gekocht misschien 20, 30 jaar geleden. Toen de huizen nog een stuk goedkoper waren.
0: Hoe zit dat bij jullie? Want jullie zijn jong. Uh-huh. Zo'n nieuwe woonst, hoe zwaar weegt dat op jullie budget?
1: En natuurlijk hebben wij wel de berekening gemaakt van kunnen we dit dragen en voorlopig is dat zo, maar het is ook wel zo dat ik andere keuzes moet maken, dus een keer minder op restaurant, jammer genoeg. Mm-hmm. Je moet wel wat meer rekenen op het einde van de maand.
0: Welcome to the real world. Nu, toch ook wel een belangrijke vraag binnen dit thema, die behoorlijk leeft bij de tijd om een huis te kopen generatie. Mm-hmm. Chloe, mag ik het vragen? Kreeg jij geld mee van thuis toen jullie een huis gingen kopen?
1: Ja, ik heb zeker hulp gekregen. Ik ben dan ook altijd, ik heb heel veel respect voor wie dat dan zonder doet. Lijkt mij super moeilijk.
0: We hebben ook even Dennis Nalbandhoff van onze werkvloer hier geplukt. Dat mocht toch, hè? Mocht je toch even een paar minuutjes lenen? Hè?
3: Tuurlijk, zeker. Ja. Geen enkel probleem.
0: Want Dennis, je bent ook nog zo generatie jong veulen. Mag ik vragen hoe jong?
3: Ik ben 26 en oudere Gen Z'er volgens mijn nichtje.
0: Proficiat. Hoe lang geleden heb jij een huis gekocht?
3: Dat is inmiddels 2 jaar terug dat ik begon met dat proces van appartement zoeken, bank zoeken, mijn makelaar dealen, al dat gedoe.
0: Waar staat
3: dat
0: huis?
3: Was regio Pulhof in Berchem. Ja. Nog wel een nice locatie. Tegenover mij is een Carrefour, een Kwik.
0: Dus wij zijn super durende.
3: Jij ook al?
0: Ja,
3: er zijn zoveel mensen in de redactie daar wonen, echt waar.
0: Ja, een goede buurt, hè.
3: Echt wel.
0: En je hebt dat met of zonder steun van je ouders gedaan?
3: Ik heb dat zonder steun van mijn ouders gedaan. Nu, het ding was wel, mijn ouders waren volledig bereid om mij financieel ook daarin te steunen. Maar ik had tijdens mijn studentenjaar nog van middelbaar keiveel geld opzij liggen zetten. Ook sinds dat ik hier ben beginnen werken, ook geld opzij liggen zetten. Gewoon om uiteindelijk uit huis te kunnen gaan. Want huren, dat was gewoon iets dat mijn vader mij nooit ging toelaten.
0: Ja. Nee.

0: Waar komt dat?
1: Nu, mijn ouders zijn naar België gekomen in 98 en die huurden al zo goed als tot 2012, 13, 14. Tegen dan hebben ze zelf genoeg opgespaard om te kunnen kopen. En die hebben altijd tegen mij gezegd van ja, al die jaren dat we hebben liggen huren, dat was geld dat wij zelf hadden kunnen sparen en voor onze eigen woning of zo hadden kunnen gebruiken.
0: Mm-hmm.
1: Dus in die zin, naar mij toe, waren die gewoon zo van ja, nee, jij gaat nooit moeten huren, wij willen dat je in een positie zit waarbij je direct ook kunt kopen, liefst.
0: Ja.
1: Ik vond dat niet zo tof. Ik had liever een rapper uit huis gegaan dan op mijn 25. Maar desondanks, nu heb ik iets gekocht. Dus dat, op dat vlak is dat wel nice.
0: Ja. Maar je zit natuurlijk dan ook wel met de verantwoordelijkheden. Als een boiler stuk gaat, als er iets met het dak scheelt. Ja, als je huurt, is het allemaal makkelijker.
1: Ja, dan wel. Mijn andere kant, ik heb dat nu ook, als er iets stuk gaat in mijn appartement, dan ben ik gewoon zo van, dat is mijn grief, dat stuk is. Dat is oké, dat is van mij. Ik zal dat wel oplossen.
0: Ja, jij hebt het kapot gemaakt en je gaat
1: het
0: ook fixen.
1: Ja, ik heb het kapot gemaakt, ik moet dat fixen. Dus, nadat ik mijn voorschot had betaald en die lening begon af te betalen en zo, kan ik echt wel zeggen dat ik de eerste paar maanden, of het eerste jaar zelfs nu nog steeds, ben ik echt wel gewoon platzak was.
0: Ja.
1: Maar echt volledig.
0: Maar dat gaat toch niet snel veranderen, want die lening loopt toch even?
1: Die lening loopt nog even, ja, inderdaad. Nee, daar ga je niks in veranderen, denk ik, de komende tijd. Dus dat aanvaard ik ook een beetje. Maar ik heb een beetje geleerd om zo plezier te hebben zonder al te veel geld eigenlijk.
0: Gewoon, we kunnen op die pleziermanieren ingaan, maar misschien eerst even. Er wordt ook gezegd, 30% van je inkomsten, als je die gebruikt voor je woonst en alles wat ermee te maken heeft, dan zit je in een gezonde situatie. Is dat ongeveer zo bij jou?
1: Nee, ik heb eigenlijk mijn volledige inkomsten gebruikt voor de voorschot, de notariskosten en alles.
0: Je bedoelt daarmee alles wat je gespaard
1: hebt? Alles
0: had.
1: Dat ik gespaard heb, inderdaad. Ik heb daar alles in gestoken, in de hoop om gewoon met mijn loon elke keer die lening te kunnen uitbetalen, elke maand natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Dat was ook wel moeilijk, want ik werd meerdere keren een paar keer afgewezen bij banken. Ik heb echt liggen mailen, liggen rondbellen. Ik heb zelfs een keer gehad dat ik mailde naar een bank. Ik kan u niet zeggen de welke. En de eerste vraag die ik terugkreeg was, heb je een verblijfsvergunning? Dus, dus dat sociaal gegeven met mijn naam. En
0: omwille van je familie?
1: Ja, inderdaad. Allee, want ik kan dat ergens plaatsen in de zin van, je ziet de naam op de e-mail en dat is het.
0: Ja.
1: Maar aan de andere kant, ik ben gewoon hier geboren. Dus dat lag wel zo een beetje dubbel bij mij. Maar los daarvan, dat was echt wel een heel gedoe. En ik ben echt van geluk spreken dat ik een bankier heb gevonden dat vertrouwen had in mij.
0: Mm-hmm.
1: En bereid was om mij die lening te geven. En dat vertrouwen ook toon. Allee, dat vertrouwen had in mij op dat moment.
0: Maar je hebt het voor alle duidelijkheid echt helemaal alleen gedaan.
1: Inderdaad, ja, volledig alleen gedaan. Maar mijn ouders zijn er wel voor. Moest ik met een rekening of zo tekort komen om in te springen daarvoor.
0: Dus bij te schieten.
1: Ja.
0: Er wordt gezegd dat als je een derde van je loon gebruikt voor alles wat met je huis te maken heeft, vooral de afbetaling natuurlijk, maar ook gas, elektriciteit, dat je dan safe zit, dat het dan zo nog een beetje veilig is om nog leuke dingen of andere dingen te kunnen doen.
1: Ja, dat durf ik zeker geloven. Maar ik kan ook wel zeggen dat bij mij, dat ik meer dan een derde van mijn maandinkomen toch wel aan mijn lening geef. Nu, als ik daar met vrienden over praat, met hoeveel huur ze betalen in Antwerpen bijvoorbeeld, betaal ik daar niet veel meer. Betaal ik niet veel meer dan hen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, die lening is wel altijd elke maand een deuk op mijn inkomsten. Echt wel.
0: Vind je dat dan niet lastig? Hangt dat niet zo'n beetje boven je?
1: Sowieso. Ja, echt wel. Echt wel. Laat ik het zo zeggen. Als ik eens een keer niet toekom en eens een maandje minder kan eten of minder uit kan gaan en zo, ik lig daar minder van wekker. Ik denk gewoon altijd, ik mag broke zijn, ik mag minder geld hebben, zolang ik een dek boven mijn hoofd heb. Ik zal wel broke zijn in mijn eigen appartement. Ja. Dat is oké voor mij. Ja.
0: En dan bakstenen tellen hoeveel je er al hebt afbetaald.
1: Ze.
0: Tot wanneer loopt de lening?
1: Ik heb dat 25 jaar gedaan, maar ik denk wel dat ik dat binnen een paar jaar ga herzien om hopelijk nog minder per maand te kunnen afbetalen.
0: Ja, om het wat langer te laten
1: om het wel langer. Ja, ik ga daar toch heel mijn leven wonen. En moest ik ooit willen verhuizen of zo, zou ik dat wel verhuren aan iemand. Dan betaalt dat zichzelf af eigenlijk.
0: Voilà. Hey, maar ik vind wel dat je volwassen bezig bent, Dennis.
1: Ik doe mijn best.
0: Oké, terug over naar jullie, Chloe en Michiel. Hoeveel moet je tegenwoordig meteen kunnen betalen bij aankoop van een huis?
2: De Nationale Bank heeft daar regels rond. In principe moet je of kun je maximaal 90% van het bedrag van de waarde van het huis lenen van de bank. Dus 10% moet je in principe zelf kunnen leggen. Ik zeg twee keer in principe, omdat banken daar wel wat van mogen afwijken. Maar ook weer niet te vaak. Dus ja, 10% lijkt me een goed minimum om op te mikken als kandidaat koper.
0: Ja, dus als je een huis van 300.000 euro koopt, moet je 30.000 gewoon kunnen leggen.
2: Ja, En eigenlijk nog wat meer, want zoals gezegd, daar komen registratierechten bij. 2% van 300.000, ja, dat is al 6.000, dat wordt 9.000 euro in 2027. Mm. En nog wat notariskosten, dus reken eerder op 15%.
0: Ja, ja, ja, dan zou je toch alles aankloppen bij mama en papa.
3: Dat denk ik ook.
0: Hoeveel van de kopers krijgen effectief steun van de ouders, weten we dat?
2: Ja, ongeveer een kwart van de eigenaars kreeg een gift mee van thuis. Maar ook hier weer opnieuw die grote verschillen. Bij de jongere generatie tot 30 jaar gaat het om 55%, dus iets meer dan de helft. Mm-hmm. Die groep net daarboven, daar krijgt 40% een gift mee van thuis, dus net onder de helft. Maar als je kijkt naar de 60-plussers bijvoorbeeld, daar in hun tijd ging het maar om 10%.
0: Mm. En om hoeveel geld gaat het dan?
2: Ja, daar hebben we wel een gemiddelde van en dat is 54.665 euro.
0: Dat is stevig.
2: Dat is stevig, maar het komt met een nuance. Dat gemiddelde wordt sterk vertekend door de lucky few die heel grote bedragen krijgen. Het grootste bedrag in onze steekproef was iemand die maar liefst 450.000 euro meekreeg van thuis.
0: Dat is wel een mooi huis, denk ik. Ja,
2: ja, dat is een huis op zich. Mm. maar dat trekt het gemiddelde dus wel stevig omhoog. Dus eigenlijk leren we meer uit de mediaan. Dus als je het middelste bedrag neemt, dan kom je uit op een bedrag van 25.000 euro. Ja, dat is al iets schappelijker. En als je naar de groep tot 30 jaar kijkt, dan gaat het om 15.000 euro. Dus dat klinkt al meteen anders dan 54.000 euro.
0: Ja, of dan 400.000.
2: Voilà.
0: Nu Chloe, je hebt ook gepraat met twintigers aan de andere kant van het spectrum. Mm-hmm. Namelijk zij die een huis kochten zonder dat ze daarbij door hun ouders financieel ondersteund werden. Het verhaal van Margot bijvoorbeeld.
3: Ja, dus Margot is nu 27, maar zij heeft 2 jaar geleden al gekocht, samen met haar partner. En zij hadden een eigen inbreng van 100.000 euro. Dus wow. Ook heel mooi en volledig zelf bij elkaar gesprokkeld door heel hard te werken.
0: Maar ja, ik kan net zeggen, 100.000 euro zelf kunnen inbrengen op, wat, 27 jaar?
3: Ja, maar
0: zonder steun van
3: 25
0: ouders.
3: Zelf, want toen hebben ze gekocht. Ja. Maar zij zijn eigenlijk 10 jaar super hard, dus vanaf hun 15 jobstudent geworden. En dan altijd nog een bijjobje bij een hoofdjob gedaan. Dus echt gewoon, ze heeft het mij ook zo gezegd van, als ik één tip mag geven, hoe meer je werkt, hoe meer geld je verdient.
0: Ja, ja, ja, ja, logisch natuurlijk. Ja. Maar je moet het dan ook nog aan de kant zetten natuurlijk.
3: Inderdaad. En daarover heeft zij verteld van, ja, op je 15 spaarde ik het gewoon volledig integraal op, want ik had nog geen exuberante uitgaven, ging ook niet veel uit, weinig aan kleren en zo. Dus gewoon echt oppotten. En dan, een beetje wat ik daar juist ook al zei, maakt zij ook wel echt keuzes. Zo een keer minder op restaurant gaan. En zij zegt, elke 50 euro helpt. Dus waar dat je kunt iets aan de kant zetten, zeker doen. Dat is denk ik een beetje haar geheim.
0: Nu, bij de aankoop van een woning is er ook zoiets als het Vlaams Woningfonds. Mm-hmm. In je artikel praat je daarover met Dille. Zij is 27, haar vriend 30. En ze kochten een huis ook zonder ouderlijke steun.
3: Inderdaad.
0: Maar ze vonden die steun dus elders. En ik had Dille ook even aan de lijn.
4: We hebben onze woning gekocht via het Vlaams Woningfonds. En dat heeft ons eigenlijk de mogelijkheid gegeven om toch aan een best lage prijs en toch een groot appartement te kunnen kopen. We hebben toen 205.000 euro betaald aan een rente van 2,2, terwijl dat die eigenlijk op dat moment bij een bank rond de 3,5 stond. De lening is voor 25 jaar en om de 5 jaar wordt eigenlijk je interest herberekend op basis van je loon. Dus als jij in de laatste 5 jaar echt bent gestegen qua loon, zal die interest ook wat veranderen en meestijgen.
0: Ja, en er zijn nog restricties, hè?
3: Ja, klopt. Bijvoorbeeld, het woningfonds gaat ook met een bovenbedrag werken. Dus je mag geen villa kopen, om het even zo te zeggen. Dus dat moet wel binnen de perken zijn. Ik dacht rond de 320.000 in Antwerpen. Mm-hmm. En wat ook wel nog een restrictie, zeker in deze woningmarkt, is, er moet een schatter komen. Ja. En die neemt ook een beetje zijn tijd. En wie al naar zo'n kijkdag is gegaan, of zo ging dat toch bij mij, is echt heel snel een bod uitbrengen. Het komt er echt op aan om de eerste te zijn. Dus je moet het wel een beetje doen. Maar als ik het zo mag zeggen, de afdankers of de dingen die al wat langer op de markt staan, waar nog heel wat aan te renoveren valt, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Oké. Okay, ja, ja. En zo zijn er volgens Dille nog een aantal dingen waar je best rekening mee houdt.
4: Je moet er wel wat geduld mee hebben. Vaak duurt het rond de 8 weken ongeveer voor je een antwoord hebt als je lening al dan niet doorgaat. Dus je doet best ook een bod met opschortende voorwaarden. En als laatste heb je ook nog het nadeel dat je het nooit mag onderverhuren. Dus je moet er altijd zelf blijven wonen of het verkopen. Je mag nooit twee leningen tegelijk hebben lopen. Dus dat is gewoon ook iets om rekening mee te houden.
0: Je hoort wel vaker dat jongeren van vandaag geen eigen huis meer zullen kunnen kopen. Nu, ik hoor nu ondertussen toch wel verhalen van mensen die daar zelfs zonder hulp wel in slagen. Dus het lijkt dan toch nog mee te vallen.
3: Ja, ik heb vooral het gevoel dat mijn leeftijdsgenoten het toch nog heel belangrijk vinden om te investeren in vastgoed. De twee dames die ik nu sprak voor mijn artikel, die hadden het er ook over dat hun ouders dat toch wel meegaven van bij het begin van spaar voor een huis. Dus allee, op zich is dat wel opvallend, maar ik denk dat dat toch nog een veilig gevoel geeft dat je dan daarin je geld hebt in geïnvesteerd.
0: Ja, de baksteen in de maag, die ligt er nog altijd. En is dat terecht? Want wat is deze dag nog het verschil tussen huren en kopen? Je kan ook huren en ja, een beetje agressief gaan beleggen of zo, in de hoop dat je daar dan winst maakt.
2: Dat kan, maar de huurmarkt is ook geen makkelijke markt. Moeten we er wel bij zeggen. Ja, we hebben het al een aantal keer gehad over de registratierechten, maar iets minder over de stijgende rentevoet. Ja, die staat nu wel op 4% natuurlijk. Dat maakt het voor kopers wel heel moeilijk in vergelijking met de voorbije jaren. Als je vergelijkt, alleen al het verschil tussen 3 en 4% rente bijvoorbeeld, als je 200.000 euro leent over 20 jaar, gaat dat toch over ongeveer 100 euro verschil per maand. Dus dat zijn wel aanzienlijke stijgingen die... waar je eigenlijk geen enkele invloed op hebt. En we zien dat dan nog niet echt in de woningprijzen. Hè. Het is niet dat de markt daardoor spectaculair afkoelt. Dus dat maakt het voor jongeren sowieso wel moeilijk. Ja.
0: En wat zijn de verwachtingen daar in de komende jaren?
2: Experts verwachten wel tot dat tegen het einde van het jaar of rond nieuwjaar wel zal pieken. Tot dan de top bereikt is. Maar ja, wat komt er na de top? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Als dat gaat stagneren of toch een beetje zakken. Nu, de echt spotgoedkope leningen van tot 2021 ongeveer, ja, die behoren wel tot het verleden. Dat zeggen ze wel allemaal.
0: Ja. Maar is dan nu een goed moment om een huis te kopen voor die registratierechten weer gaan stijgen?
2: Ik denk als je nu nog een huis moet kopen, wordt het sowieso wel nipt om nog van die 2% te genieten. En ik zou me daardoor ook niet de kop gek laten maken door die 1%. Nogmaals, ja, het is moeilijk te voorspellen wat die woonrente gaat doen. En of die extra procent registratierechten misschien ook een beetje voor een afkoeling van de markt zorgt.
0: En hebben we daar zicht op? Is die woningmarkt aan het afkoelen?
2: Voorlopig niet echt eigenlijk. Hè. Je herinnert je de coronajaren nog wel? Ja. Toen ging het echt crazy hard. Ja. Met verhalen van mensen die tienduizenden euro's overboden om dan toch maar dat ene huis te hebben.
0: Met een zwembad.
2: Met een zwembad en wat buitenruimte. De voorbije jaren, zo 2023, 2024, zijn de prijzen iets wat gestagneerd. Maar in 2025, toevallig of niet, ook het jaar waarin die registratierechten toen wel daalden van 3-2%. Dus een maatregel die nu ongedaan gemaakt wordt. Toen zijn de prijzen ook wel weer gestegen. Ja, sindsdien zitten we zo rond de 3% stijging.
0: Het gaat zo een beetje in golfjes, dat is duidelijk. Jullie als jonge kopers van een huis, wat zijn jullie suggesties voor mensen die op het punt staan om het te doen?
3: Ja, ik denk dat ik een beetje een atypisch verhaal ben in die zin dat ik het eerste huis dat ik ben gaan bezichtigen ook gewoon gekocht heb.
0: Dus
3: ik...
0: Ben je dan snel content of was het een
3: lucky shot?
0: Het was
3: liefde op het eerste gezicht, denk ik. Ik dacht gewoon, we moeten ervoor gaan, want dit gaan we niet snel nog eens vinden. En vooral de verhalen die ik hoorde van vrienden die echt 15 keer huizen gaan bezichtigen en dan onder gesloten envelop, wat me echt vreselijk lijkt, moeten opbieden tegen elkaar, ook enorm boven die prijs gaan, werkten wij met een bureau waarin dat opbieden niet gedaan wordt. En dan hebben wij dus die sprong genomen. Maar dat geeft wel een beetje mentale rust of zo, dat je niet keihard boven die vraagprijs gaat en onder gênante omstandigheden met andere kopers wordt afgewezen of zo.
0: Niet fijn, zeker als het heel vaak naar elkaar gebeurt. Hè? Jij, Michiel?
2: Ja, een wat saaie tip. Blijf zo lang mogelijk in Hotel Mama misschien. geen betere manier om uw spaarrekening te spekken. Ga misschien ook niet meteen voor je droomwoning, maar mik bewust op een startershuis of appartement. Laat de markt zijn werk doen en je maakt er misschien nog een mooie winst op over een aantal jaar.
0: Ja.
2: Zeker als je zelf handig bent.
0: Ben jij handig?
2: Ik absoluut niet.
0: Ah, dat is jammer, anders hadden we je allebei in.
2: Dat is echt een groot nadeel, want als je zelf handig bent, een beetje kan renoveren en zelf van je EPC-label kan verbeteren of op andere gebieden kan besparen, ja, dan spaar je ook snel veel geld uit. En die minder energetische woningen, die zijn een stuk goedkoper wel. Die winst kan je er wel uithalen.
0: Oké, dankjewel voor deze fijne tips en de deskundige uitleg, Chloe en Michiel. En uiteraard kan je zelf de test ook doen in de reeks Ik versus Vlaanderen in de app van Nieuwsblad. Dit was de Insider, de actua podcast van Nieuwsblad, met de stemmen van Chloe Steijlemans, Michiel Thijs en mezelf, Nathalie Delporte, die samen met Bert Heijvaart ook instond voor de productie. Montage Elisabeth Verstraeten bij House of Media.
5: Wil je meer podcasts van Nieuwsblad horen? Ga dan naar de Nieuwsblad-app of je favoriete podcastplatform.